0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
5: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
6: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
5: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen. Maar de Schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
8: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
9: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Olst en ik wil je bemoedigen als je last hebt van eenzaamheid. Weet dat God altijd bij je is en je nooit verlaat. Ik hoor vaak mensen zeggen dat ze twijfelen of God bij hen is, omdat ze het niet voelen. Maar je mag weten dat deze gevoelens je niet de waarheid vertellen als het gaat over de nabijheid van God in je leven. In Matteüs 28, vers 20 staat: en zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. Dus kies ondanks wat je voelt om de waarheid van God over zijn nabijheid in je leven aan te nemen en roep het uit tot hem. En bid dat hij liefde en genezing brengt in de eenzaamheid die je voelt. Want zoals David tegen zijn zoon Salomo zegt, zo zeg ik tegen jou vandaag: wees sterk en moedig en doe het. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld, want de Heere God, mijn God, zal met je zijn. Hij zal je niet loslaten en hij zal je niet verlaten, totdat je heel het werk voor de dienst van het huis van de Heere zult voltooid hebben.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why did you come?
3: Take away the storm. What are they doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
5: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
6: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op Guard Radio.
7: The Weekend Show.
8: The Weekend Show.
9: 24 uur per dag, het geluid van hoop.
10: Dit is Guard Radio.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
3: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via god.radio.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De Schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt. Maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, Hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met Zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
5: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled, goed ontmoeten.
6: Nu te zien op New Faith Network.
7: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
8: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
6: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Os en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Er is kracht in het woord van God, ook voor jou. De Bijbel is geen gewoon boek. De woorden zijn als een medicijn voor je ziel, een lamp voor je voet en een licht op je pad. Het heeft de kracht om je leven te veranderen. Er zit leven in het woord. Het leert je hoe je de leugens van de vijand kunt herkennen en neerhalen. En tegelijkertijd leert het je te wandelen in de kracht van God. In deze onrustige wereld zoeken we naar allerlei wijsheid en inzichten voor ons leven. Maar Paulus zegt niet voor niets dat geloof wordt gebouwd in geest en kracht. En niet in wijsheid van mensen. Wijsheid is krachteloos als het puur vanuit mensen komt. Maar wijsheid die van God komt, geeft werkelijk kracht en bouwt je leven op in Hem. Zo mogen we ook zijn woord lezen, wetende dat het niet alleen woorden zijn in een boek, maar dat ze zijn doordrenkt met leven en kracht en dat het ons geloof bouwt. Het rust ons toe en zet ons vrij.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
5: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
4: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why did you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
5: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
6: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
7: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat stand houdt. Dit was het goede nieuws.
9: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
10: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ze zeggen wel eens dat je aantrekt wat je uitstraalt. Ik geloof zelf niet dat alles in het leven maakbaar is, maar wel dat we een grote mate van invloed hebben over best veel dingen in ons leven. Daarom roept God ons ook op goede renmeesters te zijn over dat wat Hij ons heeft toevertrouwd. Hij weet immers wat de impact kan zijn van onze daden en woorden. Als we dagelijks negatief en mopperend door het leven gaan, zullen mensen niet graag in onze buurt zijn als ze op zoek zijn naar bemoediging, hoop, positiviteit en geloof. Maar als we iemand zijn die oog heeft voor anderen, ons vertrouwen in God stellen en positief in het leven staan, dan zullen mensen het prettig vinden om in onze buurt te zijn. In die zin zou je zeker kunnen zeggen dat we aantrekken wat we uitstralen. Uitstraling heeft te maken met wat er van binnen in ons leeft, in je hart. Daarom zegt Spreuken 4 vers 23 niet voor niks: bescherm je hart boven alles, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Wees dus op een goede en gezonde manier bezig met je hart. Dan komt het met die uitstraling wel goed. En met die aantrekking ook.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
2: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: Maandelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment. Allemaal in één grote hitlijst. Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
1: Dit is God Radio. De zender die je dichter bij God brengt.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
3: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De Schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
7: Nu te zien op New Faith Network.
8: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
9: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
7: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Nu te zien op New Faith Network.
8: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
10: Apparently the best writing comes straight from the heart.
11: So what's in your heart?
7: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

Let that be your prayer tonight.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Olst en ik vroeg me af, geloof jij dat woorden kracht hebben? Ik hoor de uitdrukking regelmatig. Woorden hebben kracht. Maar weet je dat de Bijbel hier ook over spreekt? Niet voor niets staat er in Spreuken 18 vers 21 dat dood en leven in de macht van de tong zijn. Dat is nogal wat. Maar dat is ook iets moois. Want blijkbaar kunnen we mooie dingen doen met onze woorden. We kunnen leven spreken, over en tegen anderen. Maar ook over onze situatie en onszelf. Leven spreken betekent dat je jouw woorden verbindt aan Gods woorden. Dat je spreekt wat God zou spreken. Woorden van liefde, opbouw en bemoediging. Woorden die geloof en vertrouwen bewerken. Woorden die gericht zijn op waarheid, gerechtigheid, genezing, herstel en vreugde. Woorden van leven dus. Mag ik je aanmoedigen bewust met je woorden om te gaan en te kiezen voor het spreken van leven? Het bouwt op en heeft zelfs de kracht om iemand die in de put zit eruit te trekken.

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame. En helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why didn't you come?
6: Take away the storm. What are they doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
7: Friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
8: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
1: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op magazine en bestel vandaag nog.
2: Aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
3: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
4: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding, waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
5: Hello, this is Andrew Womack and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it. But I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

0: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
1: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
0: Halleluja. Welkom allemaal bij weer een nieuwe aflevering van de serie One Basics met jullie host Johan Toet. En wat een geweldige tijd hebben we tot nu toe al gehad. We hebben het over hele mooie onderwerpen gehad. En verleden week hebben we het gehad over bekering. Wat het dan precies is. Het is het veranderen van richting in je denken. Je gaat anders denken. Je wendt je af van je oude leven. En het is iets wat plaatsvindt in jouw hart. Niet alleen in je mond, maar vooral in je hart. Je bekeert je in je hart. En dan vervolgens bekeer je tot de levende God. Je wendt je weg van je oude leven. En je wendt je tot je levende God. Tot de levende God. Je realiseert je dat je het niet alleen kan. Je realiseert je dat je een verlosser nodig hebt. Je realiseert je dat je een heiland nodig hebt. En daarom bekeer je je weg van je oude leven, waarin je het allemaal probeert zelf te doen. En dan vervolgens keer je je tot de levende God. En wanneer je dat doet, zeg maar, dat noemen we dan bekeren. En in die bekering gebeurt er iets. In die bekering word je opnieuw geboren. In die bekering word je een nieuwe schepping. Maar de allereerste stap voordat jij een nieuwe schepping kunt worden, voordat Gods geest binnen in jou kan komen en je op kan wekken tot die nieuwe mens, voordat Gods geest bij jou kan komen, jou kan transformeren en je een nieuwe schepping kan maken. 2 Korinthe 5, 17 zegt, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Om jou een nieuwe schepping te maken, voordat hij dat kan doen, moet jij je eerst bekeren. En God, 1 Samuel 16, vers 7, ziet het hart aan. Dus het is belangrijk dat jij gelooft met je hart en beleidt met je mond dat Christus de Zoon van God is en dat hij is opgestaan uit de dood. En op het moment dat je dat doet, bam, dan wordt het zo op je rekening bijgeschreven en word jij een kind van de Allerhoogste. Daar hebben we het over gehad. En dat was in feite de allereerste stap naar de volheid die God voor ons heeft. De allereerste stap naar een leven in overwinning. We hebben het gehad over hoe we behouden kunnen worden uit genade. En hoe we gered kunnen worden, gerechtvaardigd kunnen worden uit genade. Dus worden behouden uit genade, gerechtvaardigd uit genade. We hebben het gehad over eeuwig leven, wat de Vader kennen is. Weet je, en het is gewoon zo ongelooflijk mooi en zo ongelooflijk belangrijk om deze dingen te begrijpen. Dat we niks kunnen verdienen, maar dat we alles kunnen krijgen. Dat we niks hoeven te doen, maar dat hij alles al heeft gedaan. En dat we hem nodig hebben, omdat we zonder hem hopeloos verloren zijn. Maar dat het geen probleem is, omdat hij beschikbaar is voor iedereen die hem wil hebben. En we hebben hem nodig, maar niet iedereen wil hem. Maar degene die hem wel willen, staat hij met open armen, staat hij die op te wachten en zegt hij, hier ben ik. En dat is gewoon fantastisch. Weet je, nou laten we zoals altijd even beginnen met gebed. Vader, dank u wel weer. Dank u wel, Vader, voor uw woord. Dank u wel voor uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Jezus, het woord, het vlees is geworden, is de waarheid en is uitgewandeld onder ons. Vader, het laat ons zien wie wij zijn in u, wie u bent in ons, wat we vermogen in u. En het laat ons zien wie u bent en dat u gewoon volmaakt bent, Vader. Het laat ons uw ware hart en karakter zien. En we zijn zo dankbaar voor uw woord, Heer. We zijn zo dankbaar voor wie u bent en hoe u ons laat zien wie we zijn. Ik loof en prijs uw naam, Heer, gewoon om wie u bent. U bent onze papa, u bent onze God. U bent alles, Vader. U bent alles. Dank u wel, Heer, dat we u mogen kennen. En dank u wel voor uw woord. Ik bid dat mensen bemoedigd en opgebouwd zullen worden. Geraakt zullen worden door uw waarheid, Heer. U bent een goede God. En alle eer is voor u. In Jezus' machtige naam. Amen. Amen, amen, amen. Nou, de les waar ik het met jullie over ga hebben is de waterdoop. En de waterdoop is in feite de tweede stap die we nemen om in de volheid te komen die God voor ons heeft. Nou, ik ga proberen om het een beetje in Jip en Janneke taal uit te leggen. Maar op het moment dat wij Jezus aannemen als Heer en Verlosser, op het moment dat wij ons bekeren en de opstandingskracht van de Heilige Geest komt binnen in ons en hij wekt ons op tot die nieuwe mens, dan hebben we in principe de volheid die het Koninkrijk van God met zich meebrengt en de volheid wat in genade is voorzien, hebben wij al op onze rekening bijgeschreven gekregen. Het is al van ons, het is al van jou, het is al van mij, het staat al op onze rekening. Maar om erin te gaan wandelen, om het manifest te zien worden in ons leven, zijn er een aantal stappen nodig die we moeten nemen. Eigenlijk is het zo dat Wanneer je die stappen niet neemt, A, je niet gehoorzaam bent. Terwijl God vraagt echt gehoorzaamheid van ons. En gehoorzaamheid is niet een lelijk woord. Gehoorzaamheid is gewoon van vertrouw je mij. Want als je mij vertrouwt, dan doe je wat ik van je vraag. Hij zegt in Lucas 6:46, waarom noemt u mij Heer en doet niet wat ik zeg? Weet je, hoe kun je Jezus aannemen en dan vervolgens niet gaan wandelen overeenkomstig wat hij zegt dat wij kunnen doen en wat we moeten doen? Hoe kunnen we dan zeggen van dat hij onze Heer is? Als hij Heer is, bepaalt hij. Hij betaalt, dus hij bepaalt. Amen. En hij heeft gewoon bepaald dat er bepaalde stappen genomen dienen te worden om te komen wandelen in die volheid die hij voor ons heeft. Zoals er bijvoorbeeld, en dat zijn allemaal lessen die allemaal nog aan bod komen, maar zoals we bijvoorbeeld zonder geloof kunnen wij niet wandelen in wat in genade is voorzien. Want genade alleen kan jou niet behouden. Geloof alleen kan jou ook niet behouden. Het is die geloof in die genade. Nou, daar ga ik later allemaal wel dieper op inkomen, maar zal ik wel wat dieper op ingaan. Maar het is belangrijk dat we de sleutels gaan toepassen die hij ons gegeven heeft om te wandelen in datgene wat hij voor ons tot stand heeft gebracht. En om te gaan stappen in de volheid, om gehoorzaam te zijn, om die stappen te nemen om in de volheid te komen, kunnen we komen te wandelen in hetgene wat hij in genade voor ons tot stand heeft gebracht. En wat hij voor ons gewrocht heeft met zijn dood en zijn opstanding, daar kunnen we dan in gaan wandelen. Het is al op onze rekening bijgeschreven, het is al beschikbaar gemaakt voor iedereen die gelooft. Maar we moeten er wel stappen in maken om erin te gaan wandelen. Nou, die drie stappen, zeg maar, om in die volheid te komen, om het maar zo te zeggen. En daar bedoel ik eigenlijk mee, het is allemaal beschikbaar, maar jij moet stappen maken om erin te komen. Die drie stappen die zijn we nu aan het behandelen. Verleden week hebben we behandeld de allereerste stap. Dat is dat we opnieuw geboren moesten worden, dat we een nieuwe schepping moesten worden in Christus Jezus. En we konden alleen maar opnieuw geboren worden wanneer we ons zouden bekeren. Dus je bekeert je gaat anders denken. En op het moment dat je je bekeert en dan in

zijn met hem gedoopt in zijn dood, opdat evenals Christus ook wij zouden komen te wandelen in de wil van God, in de heerlijkheid van God. En dus in een nieuw leven zouden komen te wandelen. En dat nieuwe leven is in Christus. Dus Jezus, wij zijn gedoopt in zijn dood. En dat gebeurde door de Heilige Geest. En op het moment dat we gedoopt werden in zijn dood, werden we als het ware gedoopt in zijn lichaam, werden we gedoopt in alles wat hij is. In 1 Korinthe 12 vers 13 staat geschreven, ook wij allen immers zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Of we nou Joden zijn, Grieken zijn, slaven zijn, vrijen zijn, wij allen zijn van één geest doordrenkt. Dus op het moment dat je ja zegt tegen Jezus, komt de opstandingskracht van de Heilige Geest. En de opstandingskracht van de Heilige Geest, die vervult jou van binnenin en die maakt jou een nieuwe schepping, die geeft jou een nieuwe natuur. En die verzegelt dan ook die nieuwe natuur, Efeze 1 vers 13. En in die nieuwe natuur heb jij de natuur van God gekregen. De natuur die heilig, puur en smetteloos is. Daarin werd jij volmaakt gemaakt in Christus. Ik geloof dat er staat in Colossenzen 1 vers 13 dat we volmaakt zijn geworden in Christus. Dus wij zijn in hem gedoopt, in zijn dood gedoopt. Opdat wij net als Christus, die is opgewekt door de opstandingskracht van de Heilige Geest, wat we kunnen lezen in Efeze, hij is door de opstandingskracht van de Heilige Geest opgewekt, zo werden wij ook opgewekt door de Heilige Geest op precies dezelfde wijze tot die nieuwe mens. Tot die nieuwe mens die wij nu zijn in Christus. Dus dat was de allereerste doop. De Heilige Geest die jou doopt in Christus. Jij bent gedoopt in zijn dood. Weet je, er schiet me een tekst te binnen op dit moment van in Hebreeën 6. Daar zegt Paulus van, laten wij daarom het eerste onderwijs met betrekking tot Christus laten rusten en doorgaan tot de volmaaktheid. Zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering en van dode werken en van geloof in God. En van de leer van de dopen, van de handoplegging en van de opstanding van de doden en van het eeuwige oordeel. Weet je, en eigenlijk zegt hij van, dit weten jullie toch wel. Want Paulus had zoveel mensen onderwezen en had al zoveel uitleg gegeven in synagogen en weet ik wat allemaal. En hij had al zoveel gesproken daarover. Dat is iets van, joh, het is tijd om verder te gaan. En we gaan niet opnieuw dat hele fundament leggen, want we begrijpen nu wel hoe het zit. Maar je zult verbaasd zijn hoeveel christenen of mensen die in de kerk komen, mensen die bezig zijn met het geloof, wat dan ook, maar hoeveel mensen, christenen en mensen die denken dat ze christen zijn, maar het in feite nog niet zijn, omdat ze nooit deze stap hebben ondergaan, helemaal geen idee hebben van dit soort dingen. Ze hebben geen idee van bekering. Ze hebben geen idee van dat je opnieuw geboren moet worden. Ze hebben geen idee van dat je, waarom je gedoopt moet worden door onderdompeling. En ze hebben er geen idee van dat je de doop met de Heilige Geest moet ontvangen om in die volheid te komen wandelen. Ze hebben er geen idee van wat hun identiteit is, wat hun autoriteit is, wat ze vermogen, wat Jezus voor ze tot stand heeft gebracht, wat in genade voor ze is voorzien. Ze hebben er geen idee van hoe ze vrijgemaakt zijn van de wet, hoe ze vrijgemaakt zijn van religie, van dode werken. Ze hebben er geen idee van. En daarom is het belangrijk om toch dat fundament te leggen. En dat is precies wat we doen met die One Basics. We leggen gewoon het fundament. Of je nou een pasgelovige bent, of je al jaren in de kerk komt, of misschien ben je wel tot geloof gekomen, maar ga je niet naar een kerk. Ik weet niet wie je bent en waar je vandaan komt, maar ik geloof dat dit heel veel mensen kan zegenen door dat fundament op de goede manier te leggen. Gewoon op de goede manier het fundament te leggen en dan daarop verder te gaan bouwen, zodat we verder kunnen gaan tot die volmaaktheid. Weet je, dus het is heel belangrijk dat we deze dingen behandelen. Ook al is het voor sommige mensen misschien Jip en Janneke. En hebben ze iets van, ja, maar dit wist ik al. Nou, dat is hartstikke mooi voor jou. Maar er zijn zoveel mensen die het nog niet weten. En daar doen we het voor. Amen. En het is ook goed om gewoon je denken te vernieuwen. En verfrist te worden. En dingen weer eens eventjes allemaal op een rijtje te krijgen. Want we moeten dingen niet voor granted nemen. Weet je, van nou ja, het is, dat maakt allemaal niet uit. En weet ik wat dan. Nee, het is belangrijk dat we hier heel serieus in zijn. Want we moeten God niet lichtzinnig nemen, want God is niet lichtzinnig. God is God. God is God. Amen. Nou, ik zal maar niet gaan zingen, want dan raak ik een hoop luisteraars kwijt. Halleluja. Maar die eerste doop is dus de Heilige Geest die doopt jou in Christus. En dan de tweede doop, dat is dan de waterdoop. En dat is de discipel die jou doopt in water. Nou, in Johannes 4 vers 2 staat geschreven, hoewel Jezus zelf niet doopte, maar zijn discipelen. Jij bent zijn discipel, ik ben zijn discipel. En als wij discipelen zijn van Jezus, mogen wij ook dopen. Daar ga ik het dan nu allemaal verder niet over hebben. Maar jij kan gewoon dopen in de naam van Jezus. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Weet je, kan jij gewoon dopen als jij een geestvervuld kind bent van de Allerhoogste. En als jij een discipel bent van Koning Jezus. Dus, en dan heb je de derde doop. En dat is de doop met de Heilige Geest. Hè? Jezus doopt jou in de Heilige Geest. Dus het eerste is de Heilige Geest die jou doopt in Jezus. En dan is het vervolgens Jezus die jou doopt in de Heilige Geest. Halleluja. In Matteüs 3 vers 11 staat, ik doop

0: wel met water, dat zegt Johannes de Doper. Ik doop je wel met water tot bekering, maar hij die na mij komt is sterker dan ik. Ik ben het niet waard hem zijn sandalen na te dragen. Hij, Jezus, zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Halleluja. Hij zal je dopen met vuur. Hij zal je dopen met de Heilige Geest. Nou, over de doop met de Heilige Geest gaan we het in de volgende les hebben. Heel interessant ook. Maar vandaag gaan we het hebben dus over die waterdoop. Nou, Jezus zegt in Matteüs 28 vers 19... Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. Hij zegt dus, ga heen, onderwijs hen allen en doop hen. Nou, dit lijkt mij een behoorlijk duidelijke taal en hoeven we verder ook niet moeilijk over te doen. Wat moeten we doen? We moeten heen gaan. Wat moeten we dan doen? Dan moeten we ze onderwijzen, wie? Hun allemaal. En dan moeten we hen dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Weet je, in het boek Handelingen, tijdens de uitstorting van de Heilige Geest, dat Petrus vertelt dat Jezus de Christus is, dat Jezus de Messias is en de Verlosser is, worden de mensen diep in hun hart geraakt en dan vragen ze aan Petrus, wat moeten wij doen? En dan zegt Petrus in Handelingen 2 vers 38, hij zegt, bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonde en u zult de gaven van de Heilige Geest ontvangen. Dus wat moeten we doen? Petrus zegt wat we moeten doen. Bekeer u, daar hebben we het verleden week over gehad. En laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonde. Nou, je zonden zijn je vergeven op het moment dat je Jezus aanneemt als je Heer en Verlosser, maar ze worden afgewassen in het waterbad, halleluja. En u zult, wat een belofte is, de gaven van de Heilige Geest ontvangen. Dit is ook weer duidelijke taal. De Bijbel is gewoon heel duidelijk. Dus een ieder van u dient gedoopt te worden. En een ieder betekent in het Grieks, het betekent in het Hebreeuws, het betekent in het Engels, in het Nederlands, in het Turks, het betekent gewoon iedereen. Dat is wat een ieder betekent. Nou, die mensen die dat woord hoorden, wat Petrus sprak daar in het boek Handelingen, in Handelingen 2, die namen zijn woord met vreugde aan. En zij werden diezelfde dag, werden zij meteen gedoopt. Dat is ook weer zo'n dingetje waarmee we gelijk alle traditionele, religieuze, wettische en weet ik veel wat voor namen we er allemaal aan kunnen geven, regeltjes gewoon onderuit kunnen halen. Zij werden dezelfde dag meteen gedoopt. Ze werden dezelfde dag meteen gedoopt. Handelingen 2 vers 41. Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt. En ongeveer 3000 zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. Op diezelfde dag. Nou, de waterdoop is zeer belangrijk en hij is zeer krachtig. Het is de bevestiging dat je bent veranderd van identiteit. Het is de bevestiging naar alles en iedereen dat je veranderd bent van identiteit. Dat je veranderd bent van duisternis naar licht. Dat je veranderd bent van een slaaf naar een zoon. Dat je veranderd bent van een wees naar een zoon. Dat je veranderd bent van dood naar leven. Dat je veranderd bent van kapot naar heel. En vanaf het moment dat je ja zegt tegen koning Jezus en jij wordt opnieuw geboren, sterft jouw oude zondige mens gelijk op dat moment. Jouw oude zondige mens is gewoon compleet weg en uitgedelgd. Nou, je moet dat lijk niet blijven meesleuren op je schouders, want dat gaat stinken, dat gaat rotten. Nee, je moet die oude mens begraven. Dat is niet meer wie jij bent. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Ik moet minder worden, hij moet meer worden. Weet je, en die oude mens die moet dus gewoon begraven worden. En ik wil jou gewoon vragen. Ben jij al begraven? Want als je nog niet begraven bent, moet je je laten begraven. Zie je, die waterdoop, die is niet meer en minder dan jouw begrafenis. Je stierf met Christus. Je wordt begraven met Christus en je staat weer op met Christus. Dat is wat er gebeurt. Het is simpelweg geloofsgehoorzaamheid aan het woord van God. En dat is gewoon mega belangrijk. Gehoorzaamheid is niet iets lelijks. Gehoorzaamheid zegt gewoon, ik vertrouw u. Als je God gehoorzaamt, zeg je daarmee, ik vertrouw u. Ik geloof u en ik vertrouw u. In Markus 16, vers 16 staat geschreven, wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. Nou, rijst natuurlijk de vraag, moet ik gedoopt zijn met de waterdoop om behouden te zijn? Moet ik gedoopt zijn met de waterdoop om gered te zijn, om vergeven te zijn? Als ik niet gedoopt ben met de waterdoop, kan ik dan wel voor eeuwig bij de Vader zijn? Ga ik dan niet alsnog verloren? Nee, jouw wedergeboorte is niet afhankelijk van de waterdoop. En ook dat wordt in heel veel kringen gezegd. Eerst willen ze niks met de doop te maken hebben en vervolgens als ze dan wel met de doop te maken gaan krijgen, zeggen ze, ja, je moet gedoopt worden, anders ben je niet gered. Maar dat is niet waar. Dat is niet waar, lieve broeders en zusters. De waterdoop getuigt van jouw wedergeboorte. Het is een expressie van de keuze die je hebt gemaakt om Jezus te volgen en dat je met hem bent gestorven. Stel dat je vandaag Jezus aanneemt als jouw Heer en Verlosser. Voorbeeld. Stel dat je Jezus aanneemt vandaag als jouw Heer en Verlosser. En stel dat er niet gelijk water is waar jij gedoopt kan worden. Of het vriest buiten en alle meren zijn dicht. Weet ik veel. Verzin maar wat. Maar je kan vandaag niet gedoopt worden. En stel dat je daarom de doop uitstelt tot morgen. Maar vannacht sterf je. Ga je dan verloren omdat je niet bent gedoopt? Nee, dat ga je niet. Op het moment dat je je bekeert en Jezus aanneemt, word je meteen behouden, word je meteen een nieuwe schepping, word je meteen heilig, puur en smetteloos, word je meteen rechtvaardig voor de levende God, word je meteen allemaal compleet nieuw gemaakt. Je wordt een nieuwe mens, je wordt aangenomen als zoon, je wordt een erfgenaam van het koninkrijk van God, je roept Abba Vader, de geest van God, zoon is in je hart uitgestort, die roept Abba Vader, alles is gelijk, perfect, volmaakt en helemaal 100% goed tussen jou en God. Er is vrede tussen jou en God, je bent behouden, je bent gered, je bent vergeven. Je bent gekocht, je bent betaald, je bent van hem, je bent zijn eigendom. Bam. Weet u dan niet dat uw lichaam een tempel van de Heilige Geest is, die in u is en die u van God hebt ontvangen en dat u niet van uzelf bent? U bent immers duur gekocht, verheerlijk daarom God in uw lichaam die van hem is. Weet je, lieve mensen, wij zijn op het moment dat we Jezus aannemen, zijn wij een tempel geworden van de Heilige Geest. Hij komt binnen in ons wonen, we zijn gekocht, duur gekocht en wij behoren hem toe. Dat raak je nooit meer kwijt, of je nou wel of niet gedoopt bent. Of je nou wel of niet gedoopt bent. Op het moment dat je je bekeert, is dat gewoon gelijk een feit. Maar de waterdoop is daar een getuigenis van naar de wereld. Het is er een getuigenis van, een statement in de hemelse gewesten. He, naar de overheden en de macht en de wereldbeheersers van de duisternis van de tijdperk en de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Dat je gewoon zegt, hey, luister eens, ik weet niet hoe het met jullie zit, jongens. Maar ik hoor vanaf vandaag bij Jezus. Ik hoor vanaf vandaag bij de koning der koningen en de heren, bij mijn majesteit. Kijk, ik ben met hem gestorven, ik ben in hem gedoopt en nu word ik hier begraven. Mijn oude mens blijft achter in dat water en ik sta op met Christus in een nieuw leven. En de Satan, jij hebt helemaal niks meer tegen mij. Halleluja. Weet je, en er komt gewoon vrijheid en al die rotzooi wordt van je afgewassen. Het is gewoon fantastisch. Je laat gewoon in de hemelse gewesten zien, ik hoor nu bij Jezus. Het is de volgende geloofstap die je neemt nadat je voor Jezus koos. Nou, ik wil je wel zeggen, je moet je zo snel mogelijk laten dopen. Het liefst meteen na jouw bekering. Toen Petrus in het huis kwam van Cornelius, en Cornelius en zijn huisgezin waren daar bij elkaar, en allemaal andere leden waren daar bij elkaar om het woord van God te horen, en zij het woord van God hoorden en de Heilige Geest viel op hen, dan zegt Petrus zegt in Handelingen 10 vers 47... zegt hij, kan iemand soms het water weren, zodat deze mensen, die evenals wij de Heilige Geest ontvangen hebben, niet gedoopt zouden worden? En er beval dat zij gedoopt zouden worden in de naam van de Heere. Op hetzelfde moment dat zij tot geloof kwamen, op hetzelfde moment dat de Heilige Geest op hen viel, op hetzelfde moment werden zij gedoopt. Zelfde dag. Een ander voorbeeld in de Bijbel is die Ethiopische kamerheer. Hij was onderweg, hij was Jesaja aan het lezen. Filippus werd weggeleid door de Heilige Geest naar een eenzame plaats en kwam daar die kamerheer tegen. En hij zei, begrijpt u ook wat u leest? En hij zei, hoe kan ik begrijpen als niemand me uitlegt? En vervolgens, dan gaat hij zitten en dan legt hij hem op basis van dat schriftgedeelte, legt Filippus hem het evangelie uit, zoals alleen een echte evangelist dat kan doen. En dan vervolgens, dan komen ze langs water en dan zegt die Ethiopische kamerheer, die zegt in Handelingen 8, 36, terwijl ze onderweg waren, kwamen ze bij een water en de kamerheer zei, kijk, daar is water. Wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zei, als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zei, ik geloof dat Jezus de Christus, de Zoon van God is. En hij liet de wagen stilhouden en zij daalden beide af in het water, zowel Filippus als de kamerheer, en hij doopte hem. Zie je, hij geloofde gewoon in heel zijn hart. En als jij met heel je hart gelooft dat Jezus de Zoon van God is, dat hij voor jou gestorven is opgestaan en dat hij leeft vandaag de dag, dat hij levend is en zit aan de rechterhand van de Vader in de hemelse gewesten, ben jij gewoon klaar om gedoopt te worden. Dus daar kom ik zo meteen misschien nog wel even op. Maar die cipier die Paulus en Silas had vastgezet, die cipier die uiteindelijk gewoon naar binnen viel, omdat de hele fundamenten van de gevangenis geschud werden, alle deuren sprongen open en weet ik wat allemaal. En die cipier die had zoiets van, wow, wat gebeurt hier zo? Hij wist gewoon, dit is gewoon God. Weet je, en dan komt hij bij en dan gaat hij op een gegeven moment hun wonden wassen en weet ik wat allemaal. En hij zegt tegen hen, in Handelingen 16 zegt hij, heren, wat moet ik doen om zalig te worden? Handelingen 16 vers 30. Wat moet ik doen? Wat moet ik doen om zalig te worden? Welke stappen moet ik nemen? Leg het maar uit, wat moet ik doen? En zij zeiden, geloof in de Heer Jezus Christus en u zult zalig worden. Dus dat is het allereerste, u en uw huisgenoten. Dus geloof alleen. Je stelt je geloof in datgene wat ik net tegen jou zei. Dat Jezus de Zoon van God is, dat hij gestorven is voor jou en weer is opgestaan, dat hij vandaag leeft. Geloof dat en als je dat gelooft, zul je zalig worden. Dat is de eerste stap, je bekering, wedergeboorte. Amen. En zij spraken het woord van de Heer tot hem en tot allen die in zijn huis waren. En hij nam hen in dat nachtelijke uur met zich mee, waste hun striemen en hij werd onmiddellijk gedoopt. Hij werd onmiddellijk gedoopt. En al de zijn, hij werd onmiddellijk gedoopt. Je moet het dus niet in stukjes gaan lopen knippen door een maanden of soms jaren tussen te laten zitten. Dat is niet hoe het woord van God het ons leert. Ja, nee, ik moet eerst mijn leven op orde hebben. Al die 3000 in het boek van Handelingen hun leven op orde, toen ze dezelfde dag gedoopt werden, gingen ze eerst allemaal een witte jurk ophalen thuis. Gingen ze eerst allemaal hun getuigenis op papier zetten. Gingen ze eerst hun hele familie uitnodigen en vrienden en kennissen en een hele filmcamerateam en weet ik wat allemaal. Nee, ze werden gewoon diezelfde dag meteen gedoopt. Maar de rest is niet belangrijk. Belangrijk is dat je gedoopt wordt. Weet je, en dan vertellen ze later al wat er allemaal gebeurd is. Ze konden gewoon gelijk meteen gedoopt worden. En jouw leven is op orde zodra je ja zegt tegen koning Jezus. Je leven hoeft niet op orde te komen. Hij is op orde op het moment dat je ja zegt tegen de Heer. Ja, heren, bam, je leven op orde, alsjeblieft. En that's it. En dan ben je gelijk klaar om gedoopt te worden. Je hoeft niet eerst allemaal door allerlei studies en allemaal onzin heen te gaan. Dan weet ik het allemaal. Het is prima als je een studie doet, maar doe hem op dezelfde dag dat je Jezus hebt aangenomen. Weet je, doe het gewoon zo snel mogelijk. De Bijbel leert ons dat mensen meteen werden gedoopt. Dus waarom zouden wij het dan anders moeten gaan doen? Jezus zelf die werd zelfs gedoopt. Jezus werd zelf gedoopt. Matthäus 3, vers 16. En nadat Jezus gedoopt was, kwam hij meteen op uit het water. En zie, de hemelen werden voor hem geopend. En hij zag de geest van God als een duif neerdalen en op zich komen. En zie, een stem uit de hemelen zei, dit is mijn geliefde zoon in wie ik een welbehagen heb. Weet je, op het moment dat hij gedoopt werd, boom, zei God, dit is mijn zoon in wie ik een welbehagen heb. Weet je, en als Jezus al gedoopt werd door onderdompeling, hoeveel te meer moeten wij dan wel niet gedoopt worden met onderdompeling? Als hij al gedoopt werd. Laten we dat maar gewoon doen, zei hij tegen Johannes, zodat alle gerechtigheid vervuld zal worden. Nou, laten wij het dan ook maar gelijk doen, zodat alle gerechtigheid vervuld zal worden. Het is er toch niet voor niks ingesteld? Hij zegt het toch niet voor niks, lieve mensen? We moeten gewoon gehoorzaam zijn in het woord en hij leert ons meteen dopen. Dan zullen we zoon en een dochter zijn in wie hij een welbehagen heeft. Halleluja. Ik predik mezelf weer blij. Hoe zit het met die zogenaamde kinderdoop? Weet je, ik ga er niet te lang op in en ik wil ook niemand kwetsen. Maar lieve mensen, die bestaat niet. Er bestaat niet zoiets als een kinderdoop. Dat kun je niet terugvinden in de Bijbel. Nergens in de Bijbel. Dat kindjes opgedragen werden, dat ze gedoopt werden. Het is ook geen vervanging van de besnijdenis op de 8e dag. Is het ook niet, want er staat nergens in de Bijbel dat zo moet. Als het niet in de Bijbel staat, dan is het niet zo. Of het staat er niet en het staat er niet. Weet je, het is nergens dat ik kan zeggen van, oh ja, nou, hier staat wel duidelijk echt dat de kleine kinderen gedoopt worden. Nee. Waarom? Omdat jouw ouders kunnen niet voor jou beslissen of jij je wel of niet laat dopen. Het moet jouw keuze zijn. Het is iets tussen jou en de Heer. Direct na jouw bekering moet je meteen gedoopt worden. Dat hebben we allemaal gelezen, daar hebben we het allemaal over gehad. Maar een baby of een kind dat zich nog niet bewust is van goed en kwaad, kan zich nog helemaal niet bekeren. Hoe kan hij zich dan bekeren en zich vervolgens laten dopen? Dat kan hij helemaal niet, want hij is zich nergens onbewust. Dus dan kan het ook niet kiezen om gedoopt te worden. En een vader en een moeder kunnen niet kiezen voor het kind om het kind te dopen. Ze kunnen ook niet kiezen voor het kind om het kind te laten geloven. Ze kunnen ook niet kiezen voor het kind om het kind een christen te laten worden. Dat kan je kan opschrijven in het boek van een kerk. Je kan het lid laten worden. Je kan er foto's van maken. Je kan er een hele doopdienst omheen bouwen. En weet ik wat allemaal. Maar dat kind kan nog steeds rechtstreeks naar de hel toe gaan. Als het niet zelf een keuze maakt ergens in zijn leven. Om Jezus Heer en Meester van zijn leven te maken. En om zichzelf te laten dopen. En om te gaan wandelen overeenkomstig de wil van God. En gehoorzaam te zijn aan zijn woord. Ja, je ouders kunnen dat gewoon niet beslissen, met alle respect en alle liefde. Hoe goed je het ook bedoelt. De zogenaamde kinderdoop maakt niemand zalig en is ook gewoon niet rechtsgeldig. Dus als jij als kind of baby bent gedoopt en je bent nu tot levend geloof gekomen en je hebt dus zelf een keuze gemaakt om Jezus te volgen, dan is het zaak dat jij alsnog gedoopt gaat worden, lieve broeder of zuster, wie je ook bent. Ik zeg het echt niet om te veroordelen, ik zeg het echt in liefde. Dit is wat het woord van God zegt en we moeten gehoorzaam zijn aan het woord van God. En niet gehoorzaam zijn aan onze familie, niet gehoorzaam zijn aan de pastor, aan de voorganger of aan de dominee of kan mij het schelen wie. Nee, we moeten gehoorzaam zijn aan het woord van God. We hebben alleen maar te dealen met God. En als de rest dat niet accepteert, dan is dat jammer voor hun. Weet je, maar als jij je leven wilt behouden, zul je het verliezen. En als je het zult verliezen omwille van hem en om het evangelie, dan zul je het vinden. En het leven wat je zult vinden dat God van je heeft, is 100.000, 100 miljoen keer beter dan het leven dat je ooit voor jezelf zou kunnen bedenken. Echt waar. Als jij opstaat voor God, staat God op voor jou. En zal hij alles ten goede laten medewerken. Ook al lijkt het in het begin alsof je alles kwijtraakt als je bepaalde keuzes maakt. Maar niets is minder waar. En als je het kwijtraakt, dan had het zo moeten zijn. Maar ik weet zeker dat op het moment dat we opstaan voor God en dingen beginnen te doen voor God, dat God erboven natuurlijk kan worden in je leven. Mijn vader, mijn moeder, mijn broer, niemand wilde wat te maken hebben met mij. Vanwege mijn moeder wel, maar de rest niet vanwege het geloof. Maar uiteindelijk zijn ze allemaal tot geloof gekomen, omdat ik standvastig was en zei van nee, ik kies gewoon voor koning Jezus. Anyway, weet je, geloven red je. Maar je moet je geloof wel uitdrukken in daden, in je handelen en in je wandelen, anders is het een doodgeloof. En Jacobus 7:17 zegt, het geloof is dood als het geen werken heeft in zichzelf. Weet je, als iemand zegt, ja, u hebt geloof en ik heb werken, laat mij dan uw geloof zien uit uw werken en ik zal u uit mijn werken mijn geloof laten zien. Weet je, we moeten gehoorzaam worden aan het woord van God. Laat je dopen en wel zo snel mogelijk. Zo snel mogelijk. Amen. Nou, ik denk dat het wel duidelijk is zo. De volgende stap na je bekering en wedergeboorte, volgens de Bijbel, is de waterdoop. En die vindt meteen na jouw bekering plaats. Dus Handelingen 22, vers 16. En nu, waarom aarzel je? Sta op en laat je dopen. Amen. Nou, mijn tijd zit erop. Ik hoop dat jullie er wat aan hebben gehad. Deze, als je vragen hebt of opmerkingen hebt, dan stuur je het maar naar info@johantoet.com. Als je kritiek hebt, houd dan maar voor jezelf. En de zonde van je adem. Ik blijf gewoon dicht bij het woord van God en gewoon God volgen. Maar goed, je mag natuurlijk altijd met ideeën en gedachtegangen komen. En dan kijken wat we daarmee kunnen doen. God bless you. En ik hoop dat we je volgende week weer mogen welkomen bij een nieuwe aflevering van Basics. Tot dan.
1: Wat geweldig dat jij luistert naar de One Basics podcast. Zijn deze afleveringen voor jou een bemoediging? Geef ons dan een positieve review. Zo wordt de podcast namelijk beter gevonden en kunnen we nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en tot de volgende keer.
2: 24 uur per dag, het geluid van hoop.
3: Dit is God Radio.
4: Dit is Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio.
5: Today I'm continuing a series that I started last Monday, teaching on the power of imagination. I've got a brand new book, first time we've ever offered this, and I tell you, this is powerful stuff. Last week, I taught basically about what imagination is, how essential it is, how powerful it is, and I just covered a lot of material. I'd love to go back through it because the average person, when you talk about imagination, they just think that this is childish. They think of fantasy instead of what the Bible calls imagination. And so my first week of teaching was basically just to describe how that's how we're made up. You think in pictures, and a picture is worth 1,000 words, and imagination is just an ability to form a mental image on the inside of something that you can't see at that moment, or something that hasn't come to pass yet, but something that is coming to pass, like a building or something like that. Or, you know, if you're imagining your marriage to be restored, you have to see your mate as walking with the Lord and you walking in love. And yet most people are just so dominated by what they see with their eyes that they can't see with their heart. And so anyway, I've spent a whole week talking about that. I haven't got time to go back and rehearse all of that. But you can go to our website, awmi.net, and you can see all of last week's programs. You can look at them at one time. We have a lot of material. Please get this in its context, because this is really powerful. I want to share with you today from Psalms chapter 1 and chapter 2, how that meditation has to involve your imagination. You can't meditate on the word without your imagination. Look at this in Psalms chapter 1 and in verse 1, it says, "Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful, but his delight is in the law of the Lord, and in his law doth he meditate day and night." This is talking about the blessings that come upon a person who meditates in the word of God day and night. This is talking about constantly. Before I explain this a little bit further, let me just use this verse out of Joshua chapter 1, and verse 8, where it says, "This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then," when you've meditated in it day and night, "then you shall make your way prosperous, and then you shall have good success." Now, everybody's wanting prosperity and success, but it only comes after you've meditated in this book of the law day and night. Put that together with Psalms chapter 1, verse 2. His delight is in the law of the Lord, and in his law doth he meditate day and night. So meditation in the Word of God is the key to seeing prosperity and good success and all of these blessings that it talks about. It goes on to say that if you meditate in the Word day and night, in verse 3, Psalms 1:3, he shall be like a tree planted by the rivers of water that bringeth forth his fruit in his season. You know, the significance of this is if a tree is planted by a river of water, well, the roots go down and they get this subterranean moisture, and you could have a drought, whereas trees that were away from the river might die and dry up and not produce fruit. But a tree planted by a river of water, it's going to have sustenance when other trees don't, and it's going to be productive regardless of what's going on, even if there's a drought going on. So this is saying that if you meditate in the Word day and night, you'll be getting this supernatural sustenance from the Word of God that causes you to prosper whether everybody else is or not. Even if they're going through a recession, if they're being laid off, if bad things are happening, you're going to be taken care of because you are meditating in the Word day and night. And he says, he brings forth his fruit in his season, his leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. So these are all of the benefits of meditating. There is a difference between reading the Word and meditating in the Word. Most people have not given much thought to this. They don't really understand what meditation is. Again, you know, I've been teaching on the power of imagination, and the average Christian looks at imagination as fantasy, as something that's not good. Well, likewise, the average Christian looks at meditation like Eastern meditation. You know, there's some famous movie stars and politicians and different things that are into meditating and sitting in a lotus position with your hands like this and going om. And this is what a lot of people think that meditation is. But the Bible teaches in meditation. In Psalms chapter 5, it says, "Give ear to my words, O Lord, consider my meditation." Did you know that meditation is prayer? Meditation is something that the Bible admonishes us to do. And then when we meditate in the Word, then we will be prosperous and then we will have good success. So yes, you know, there's a counterfeit for everything. And I'm not talking about Eastern meditation. I'm not talking about sitting in a lotus position, but I am talking about something that's more than just reading the Word. You meditate in it day and night. What does that mean? How do you meditate? What is meditate? What's different in meditation versus just reading? Well, look here in Psalms chapter 2, verse 1. I was using Psalms 1, 2, where it says that his delight is in the law of the Lord, and in his law doth he meditate day and night. Look in Psalms chapter 2, verse 1. Why do the heathen rage and the people imagine a vain thing? Did you know that the exact same word that was translated imagine in Psalms 2:1 is the exact same word that was translated meditate in Psalms 1:2. So you could say this, that a large part, I don't know that it's everything, but a large part of meditating in the Word is imagining the Word. You have to involve your imagination. Now that is really powerful. You know, even when I was a kid, long before I understood these things from Scripture, I remember reading about David fighting Goliath. And it just really impressed me, but I wanted to get this burnt into my heart. I wanted to remember it. I wanted it to be significant and inspire me. And so you know what I did? I remember as a kid, when I was just a teenager, I went out in our yard and I had read in a commentary that most scholars believe, it gives the number of cubits that Goliath was, how tall he was. Most scholars believe he was 9'6". I actually stood next to a man who was 9'6". One time he was called the Corn King Giant, and it was phenomenal. But I actually went out and marked 9'6" on a tree in our yard. And then I bent down a little bit because most scholars believe that David was probably 5 foot or somewhere around there. And so I was taller than that. So I bent down so that I could see how big this was. And you know what I was doing? I was helping myself see this. I was using my imagination to get a better picture instead of just reading this. And especially in the King James reading that he was so many cubits, which didn't compute to me. I went out and measured and I started looking and thinking about it and meditating on it, picturing it. I remember when I took a group of people to the Holy Land on a tour, and it was a hot day, and we drove through the Valley of Elah, is where the Bible says that David fought Goliath. And so the tour bus driver, he parked on the side of the road, and he says, "Does anybody want to get out and go see this?" And I mean, the Valley of Elah, I don't know how it is now. This has been a number of years ago, but at that time there was nothing there. It was just a valley. And anyway, he says, "Does anybody want to get out?" Well, it was a hot day. Nobody wanted to get off the bus except me. And I got out and I made everybody wait. And I walked all the way out into the middle of that valley. And there was a little dry stream that came through there. There was no water in it. And I reached down and got 5 smooth stones, which is exactly what 1 Samuel chapter 17 says that David did. And I stood there with those 5 smooth stones in my hand, and I looked around and I was imagining what it would be like for David to see Goliath and then all of the Philistines and all of the Israelis on those mountains round about. And it just made the Bible come alive to me. Do you know people that went on this tour with us? Some of them just were overwhelmed. They were saying the Bible is just so alive. And they were saying that there is this special anointing on the Holy Land. When they went to these places, that they felt the presence of God and that there was just an anointing there. And they just, in a sense, believed that you couldn't have a relationship with God back in the United States the way that you could if you were in Israel, because it's just special. It's anointed. It's powerful. I'm telling you, that's not true. You know what makes the Bible come alive when you go to the Holy Land? It's because your imagination. Most people read the Bible and they just read the words and they don't picture it. But when you go there and all of a sudden you see these things that you've read about, it makes your imagination just come alive. And I remember when we drove from Jerusalem to Emmaus. It's just about 7 miles. It's not a very long distance. And when you drive and you see this, it makes that story in Luke chapter 24 just come alive, because I've been there. I've seen that. When we saw Golgotha, when we saw the garden tomb, and again, there's some debate about whether that's the actual spot and all of these things, but it helped me to picture it. If it isn't the exact spot, it's very similar. And it makes your imagination come alive. When you can see something, I tell you, it is powerful. I've got so many things, I don't have the time to tell you all of them, but there are so many times. I remember when we were building a building down in Colorado Springs, and the Lord had told me to do it debt-free. And at the time, we needed $3.2 million. And at the time in our ministry back in 2002, I had never seen $3.2 million in my whole life. It was a huge task. And I had my staff saying, "You need to go to your partners. You need to tell them." And I said, "I know I do." I said, "I can't afford this. I'm going to have people help me." But I just couldn't see how to do it. You know, again, I struggle with words to get this point across, but when I communicate with my partners, when I tell people that we have a need, I have to pray about it in advance. And I think about it and I meditate on it until I see what God wants me to do and how He wants me to present it. And so we had the need and we were spending money as we got it. But at the rate we were spending money, it would have taken me 50 years to renovate that building and occupy it. And so my staff was saying, "You need to send out a letter. You need to tell people." And I said, "I know, but I just don't know how to do it. I hadn't seen it." But I spent about a month and a half or 2 months just praying about this, and then all of a sudden, boom, I saw it. I saw how God wanted me to approach this, what He wanted me to say. And once I saw it on the inside, I knew it would come to pass on the outside. There was no doubt. There are some of you watching this program that you pray for things and you ask for things and you try and believe, but you've never seen it. I don't have any better words to describe this, but hopefully some of you, the Holy Spirit's just helping you to understand what I'm trying to say. There's been times in my life where I knew God wanted me to do something. I was praying about it, but I just couldn't see it. So I would pray about it, meditate on it, and then all of a sudden, boom, when I saw it, it was a done deal. You know, when we actually moved in that building that I was talking about, we had all of the renovations done. People came to a dedication service and they were just shouting and praising God. People were running. They were so excited to see what God had done, debt free. And I actually had one of our students come up to me and she said, "You don't seem excited. Aren't you excited about what God has done?" And I said, "Yeah, I'm excited. But you know what? I was excited 14 months ago when God showed me and told me He was going to do it. And I rejoiced." I said, "I've walked through this building when it was dark, nobody else in here, no walls up. And I did all of my rejoicing then. I saw it. And to see it with my eyes was actually anticlimactic to seeing it with my heart." And again, I know that there's a large number of people that just have a total disconnect with what I'm saying because you've never used your imagination this way. But I have gotten to a place now to where I pray about things, and when God shows me something, when I see it in my heart, I've got it. These buildings that we've built, we built $75 million worth of buildings in 6 years debt-free, 220,000 square feet. But I saw it in my heart. I saw it before I saw it with my eyes, and I had it, and you couldn't talk me out of it. And I've still got hundreds of millions of dollars worth of buildings for this Bible college campus in my heart that nobody else has seen. We don't even have architectural drawings for it yet. I'm just not to that place. But I've seen it in my heart. Now, some of it is a little vague. It's like seeing something in a difference. You can see that there's something there, but you can't see the details. And as you get closer and closer and closer, you get more and more details. You know, the scripture says that the light of the just is like a light that dawns. It gets brighter and brighter until the dawning of that perfect day. And so some of the things that I see, they're vague. I can give you some details, but I don't have all of the details. But there's some things that the Lord has shown me that I can see it. I can see it clearer on the inside of me than I can see it when I look with my eyes. And that's the way it was when we dedicated this very first building and this lady was saying, "Aren't you excited?" Yes, I was excited, but it was anticlimactic. To me, it is more exciting to see it in my heart than it is to see it with my eyes. And I know that some people, again, there's just a total disconnect. You don't understand what I'm talking about. And I'm saying this in love. I'm not being critical, but your followers, you're people that'll never be blazing the trail. If you can't see things with your heart, and if that doesn't become more real to you than what you see with your eyes, then you're always going to have to be helping somebody else fulfill their vision. But a true visionary, man, you can see something in your heart, and once you get it, it's more real to you than if you saw it with your eyes. You know, I had an experience. I've used this a lot, and you may have heard this, but it's a great example that we were having a meeting for our Charis Bible College, and there was about 200-300 people there. We had rented a Holiday Inn, and my wife was up singing, playing the piano and singing Hallelujah, and it was just a special time of worship. I mean, the manifest presence of God was there, and I was on the front row. There was an aisle right to my left. I was on the front row, and the center aisle went down there. And over to my left over here was a set of double doors. And I was standing there worshiping the Lord with my eyes closed. And just in my imagination, I didn't see this with my physical eyes, but in my imagination, I just saw these doors just swing open like that. I mean, normally they opened slowly, and then they closed, but these just swung open like this, and Jesus walked into that room and stood in front of those doors, and then real slowly behind him, those doors just closed. And then I saw Jesus walk over and touch these two women that I knew. One of them, he touched her on the forehead, and she just fell flat of her face on the floor with her arms out, spread eagle like this, just worshiping the Lord. And then two people down, he touched this other woman that I knew, and she just hit her knees and put her hands in the air and began to worship the Lord. And what I was seeing in my imagination was so real to me that I opened up my physical eyes to see if I could see it. And as soon as I opened my eyes at that moment, those doors just wham, they flew open like this. But I couldn't see Jesus. I saw the physical things that were happening as a result of what was going on in the spirit. But all I could see was the physical realm. And I saw these doors just swing open and then they closed real slowly. And then as I continued to watch, the first woman just fell spread eagle on the floor like this with her arms out, worshiping the Lord. And then two people down, the next woman, she hit her knees. And everything that I had seen in my heart, in my imagination, I was seeing it happen in the physical, but I could only see the physical. I couldn't see that it was Jesus that caused the doors to open. I couldn't see that he was touching these people. And so you know what I did? I actually closed my eyes because I could see better with my heart than I could see with my eyes. And so as I closed my eyes, I saw the Lord come over and he spoke some things to me and told me some things. And then I saw him go down this center aisle that was to my left and go and touch people. And I was facing forward. I didn't even know who was sitting behind me, but with my eyes closed in my imagination, I saw him talking to certain people and just zigzagging down this aisle and saying things to them. And I heard what he said to them. And so when the meeting was over, I went up to these people that I saw in my imagination, in my heart. I saw Jesus talking to them. And I just said, "What happened to you during that service?" And they said, "Well, God spoke this to me." And it's exactly what I heard the Lord say to them. You know what I'm saying is that your imagination, you can perceive things. You can see things with your heart that you can't see with your physical eyes. I personally believe that when God created Adam and Eve, he created them not with just the five senses that all of us know of, watching, see, taste, hear, smell, and feel, but he created us with this sixth sense, faith, an ability to see and perceive things that goes beyond just physical, natural things. I bet you every person watching this program has sometime or another had a decision to make and you felt like making this decision, but everybody else's counsel and wisdom, it looked like you were forced to make this one. So you went with logic and it didn't work out. And as soon as everything fell apart, you said, "I knew I wasn't supposed to do that." You know what? That's a sixth sense. And this imagination is your ability to see and perceive things that go beyond just the physical realm. I believe that everybody has that. Matter of fact, it says in 2 Corinthians chapter 5 and verse 7, the apostle Paul said, "We walk by faith and not by sight." Most people walk by sight and not by faith, even most Christians. But the normal Christian life is where we are more moved by what we see in our heart than we are by what we see with our eyes. But I can guarantee you the vast majority of people watching this program right now, what I'm saying is just totally foreign to you. You are completely dominated and controlled and limited by your five senses. You don't go by what you know in your heart. You don't see things beyond what you just see with your eyes. If you see that everybody else is sick, it's flu season, well, then you just see yourself getting sick because after all, you're only human. Well, see, that's not true. You aren't only human. One third of you has been born again. You are wall-to-wall Holy Ghost. And you could see yourself like it says in Psalms chapter 91, that no plague will come nigh your dwelling. 1,000 will fall at your side and 10,000 at your right hand, but it shall not come nigh you. You could see that. You could see yourself walking in health regardless of what everybody else does. But most people are limited to your five senses. You don't use your imagination, and that's a major problem. I'm out of time today, but again tomorrow I'm going to continue, and I want to encourage you to please get this teaching on the power of imagination. I tell you, if this doesn't light your fire, your wood is wet. This will help you. I also have CDs and DVDs, and I promise you that this would make a huge difference in your life. So listen to our announcer as he gives you all of the details. Please call or write and request these materials.
4: Bedankt voor het luisteren naar Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio. Aangeraakt door dit onderwijs? Deel met ons via andrewwomack.nl. Onze hulplijn is er voor jou. Voor vragen over ons onderwijs, voor gebed of bemoediging, maar ook praktische info over de boeken en uitleg van Andrew Womack, ons onderwijs op Charis Bible College of de aankomende evenementen. Kijk op andrewwomack.nl voor de tijden waarop je onze telefoonmedewerkers kunt bereiken voor vragen of gebed. Zijn we even niet bereikbaar? Spreek je boodschap in en dan bellen we je uiteraard terug. Meer info op andrewwomack.nl.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
4: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
7: De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
8: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio? En weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

0: Dit is Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je gedachten te vernieuwen en je dag te beginnen met Gods woord. Frontrunners Faith Today. Begin je dag met God.
1: Dus geloof en ongeloof, of geloof en twijfel, zijn eigenlijk tegenovergestelde krachten. Je kan geloof hebben en tegelijkertijd twijfelen in je hart. Tegelijkertijd twijfelen in je hart. Weet je, iemand vroeg ooit aan Reinhard Bonke: waarom zie je meer wonderen in Afrika? Hebben ze daar meer geloof? En hij zei daar, jullie Afrikanen of jullie Amerikanen zijn de enigen die je kent die het altijd hebben over meer geloof. Je hebt niet meer geloof nodig. Hij zei, je hebt geloof of je hebt het niet. En dat is een goed antwoord. Want anders blijven mensen altijd streven naar meer geloof. Naar meer geloof. Nou, dit zijn belangrijke fundamenten over geloofsgroei. Amen. Je hebt de mate van het geloof al ontvangen. Je moet het gaan vermeerderen. Of je moet het gaan gebruiken om het te vermeerderen. En het gaat in die zin niet om meer geloof. Het gaat gewoon om het gebruiken van het geloof wat je hebt. En ondertussen afrekenen met angst, twijfel, zorgen, al die dingen meer. Je mag even met me meegaan naar 2 Thessalonicenzen 1 vers 3. En ik denk dat ik de volgende les wil delen over 5 manieren waarop ons geloof groeit. Want er is nog één, namelijk belangrijke voorwaarden voordat ons geloof kan groeien. 2 Thessalonicenzen 1 vers 3. Heb je hem gevonden? Prijs de Heer. 2 Thessalonicenzen 1 vers 3. Wij moeten God altijd voor u danken, broeders, zoals het behoort. Omdat uw geloof buitengewoon sterk groeit. Omdat uw geloof buitengewoon sterk groeit. En de liefde van ieder, van u allen, tot elkaar steeds toeneemt. Nou, ons geloof kan dus groeien. Amen. Ons geloof kan toenemen. En dat, sterker nog, ons geloof hoort te groeien. Net zoals geloof als een mosterdzaad. En ik denk dat velen van ons zouden kunnen zeggen, als je nu terugkijkt naar waar je begonnen bent, dat je een andere mate van geloof hebt. In die zin, we hebben allemaal de mate van geloof gekregen. Alleen het is nu aan jou om die mate te gaan groeien en vermenigvuldigen. Amen. En ons geloof kan buitengewoon sterk groeien. Nou, God vraagt geloof van ons. Dat is duidelijk. Zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Door geloof ontvangen we Gods beloftes. Als God geloof vraagt van ons, geeft hij ons ook manieren om geloof te krijgen. Amen. Als God geloof zou vragen, maar ons geen manieren zou geven om geloof te krijgen, zou God onrechtvaardig zijn. Dan zouden we kunnen zeggen, ja, Heer, u vraagt het wel. We hebben geen manier om het te krijgen. Maar als God ons manieren geeft in zijn woord waarop we geloof krijgen, is het onze verantwoordelijkheid om het te hebben. Amen. Als God ons manieren geeft in zijn woord waarop wij verantwoordelijk zijn om geloof te krijgen of te ontvangen, dan is het ook onze verantwoordelijkheid. Nou, ik wil, denk ik, als laatste vanavond nog echt een fundamentele waarheid neerzetten voordat je geloof kan groeien. En dat is dit. En laten we trouwens eerst eens lezen Romeinen hoofdstuk 10 vers 17. Dit is eigenlijk de kerntekst over hoe je geloof groeit en hoe geloof komt. Romeinen hoofdstuk 10 vers 17. Als je het gevonden hebt, zeg je prijs de Heer. Romeinen hoofdstuk 10 is een

0: Zo een knalhoofdstuk. Maar in Romeinen hoofdstuk 10, daar spreekt Paulus. En dan zegt hij in vers 17, en de HSV die vertaalt hem niet helemaal, of wat omslachtiger, laat ik het zo zeggen. En daar zegt hij namelijk dit: geloof komt. En de HSV die zegt dan, zo dan is het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het woord van God. Nou, andere vertalingen zeggen, geloof komt door het horen, en het horen door het woord van God. Of het horen van het woord van God. Hier legt de Bijbel uit hoe we geloof krijgen, hoe we geloof ontvangen. Dat is namelijk door te horen wat God zegt. Door te horen wat God zegt. En ik wil het een aantal keer gaan uitdiepen en ook wat dynamieken ervan laten zien. Maar wat is een absolute voorwaarde voordat je geloof kan krijgen, is de autoriteit en het gezag van het woord van God erkennen. Een absolute voorwaarde is dat je de absolute autoriteit en gezag van Gods woord erkent en ervaart in je leven. Namelijk, wat God zegt in zijn woord. Dit is wat God zegt. Amen. De Bijbel zegt in 2 Timotheüs 3 vers 16, heel de schrift is door God ingegeven. Dit woord van God is door God geïnspireerd. En is gegeven om te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in rechtvaardigheid. Dat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn. En tot ieder goed werk voorbereid. Halleluja. Een voorwaarde voor geloof is dat je de absolute autoriteit van het woord van God herkent. Dit woord van God is waarheid. En het staat boven al het andere. Het staat boven wat jij denkt. Het staat boven wat jij vindt. Het staat boven wat jij ziet. Het staat boven wat jij voelt. Het staat boven wat jij hoort. Het staat boven misschien wat je altijd geleerd is. Het staat boven je traditie. En als we één van die dingen meer gezag geven dan het woord van God, wordt het woord van God krachteloos in ons leven.
1: Amen.
0: Dat is wat Jezus letterlijk zegt in Marcus hoofdstuk 7 tegen de Farizeeën. Hij zegt, u maakt het woord van God krachteloos door uw tradities en uw overleveringen. Ze hadden meer respect voor hun tradities dan voor het woord van God, en het woord van God werd krachteloos. Marcus 7, toch? Is het Matteüs 15? Ik word hier gecorrigeerd. Heel goed. Je maakt het woord van God krachteloos door je tradities. Dus je moet de absolute autoriteit, gezag van het woord van God herkennen. Als God iets zegt, is het zo. Als God iets zegt, is het zo. Zie je toch Marcus 7? Marcus 7 vers 13. John, high five, halleluja. In ere hersteld, halleluja. En hij staat in Matteüs 15, vooruit. Vooruit. En op 2 zal het ieder woord vaststaan, amen. Halleluja. Ik dacht dat ik Marcus zei, maar maakt niet uit. Je hebt Marcus opgeschreven, heb je de goeie. Oké. Als God spreekt, is het zo. De Bijbel zegt in Psalm 33, vers 9. Want hij spreekt en het is er. Hij gebiedt het en het staat. En het staat er. God spreekt en dingen zijn zo. Hij gebiedt het en het staat er. God zelf geeft gigantische autoriteit aan zijn woord. Sterker nog, in Psalm 138, vers 2. En de Engelse vertaalt hem zo. In de Engelse vertaling staat, u heeft uw woord verheven boven uw naam. U heeft uw woord verheven boven uw naam. In andere woorden, God heeft zich gekoppeld met zijn naam, aan wie hij is. Je zou kunnen zeggen, aan zijn geloofwaardigheid. Daarom zegt God, zweerde bij zichzelf. En hij kon bij niemand anders zweren. God, zijn eigen geloofwaardigheid, aan wie hij is, koppelt hij aan zijn woord. En hij heeft zijn woord verheven boven zijn naam. In andere woorden, God gaat nooit tegen zijn eigen woord in. En weet je, er is een leugen die de duivel de kerk in heeft gekregen bij zoveel christenen. En dat is namelijk een leugen over de soevereiniteit van God. Waar christenen zeggen, God is soeverein en hij doet wat hij wil. Nee, God is soeverein en hij is een waarmaker van zijn woord. Hij komt zijn woord na. God heeft zich in zijn soevereiniteit gekoppeld aan zijn woord. En als jij denkt, en zegt dat God in zijn soevereiniteit tegen zijn woord in kan gaan, dan maak je van God een leugenaar. Dan zeg je dat hij een leugenaar is. En een van de dingen waar mensen mij vaak op bekritiseren, hij gelooft niet in de soevereiniteit van God. God is soeverein, maar hij heeft in zijn soevereiniteit zich gekoppeld aan zijn eigen woord. Amen. En hij gaat er nooit tegen in. Hij gaat er nooit tegen in. En het zijn religieuze excuses die de duivel de kerk in heeft gebracht. Ach, God is soeverein, hij doet wat hij wil. We weten niet waarom die broeder niet genezen is, maar God is soeverein. Stop ermee. Stop ermee. Weet je wat in het woord staat? Jij hebt autoriteit gegeven voor iedere ziekte en elke kwaal. En wat doen we? Jij probeert het bij God neer te leggen. En het af te schuiven onder de soevereiniteit van God. En ach, uiteindelijk alles wat gebeurt is de wil van God. Ben je na 3 zinnen gestopt om je Bijbel te lezen? Heb je dat ding überhaupt ooit gelezen? Alles wat gebeurt is de wil van God. Ik weet niet wat je aan het lezen bent, maar niet het woord van God. Binnen een paar bladzijden zie je de zondeval. Was dat de wil van God? Nee. Er zit een verschil tussen wat God wil en wat God toestaat. Er zit een verschil tussen wat God wil en wat God toestaat. En in zijn soevereiniteit staat God een hele hoop toe. Maar dat is niet de wil van God. De zondeval was niet de wil van God. Dat mensen zondigen is niet de wil van God. Dat mensen ziek zijn is niet de wil van God. Is allemaal niet de wil van God. Bovendien leert de Bijbel dat er is een duivel, een dief, die komt om te roven, te stelen en te vernietigen. En het zijn dingen wat religie mensen wijs maakt. Zoals met de Heere heeft hem ziek gemaakt. Nee, het is de duivel. Handelingen 10 vers 38. Jezus is genas alle die door de duivel overweldigd waren. Sommige mensen denken dat God en de duivel rollen hebben gewisseld halverwege de eeuw. Ze zeiden, nou weet je wat? En tegenwoordig als mensen genezen in je dienst, zeggen ze, nee, dat is van de duivel. Dus alsof God en de duivel rollen hebben gewisseld. Dat ze zeiden, weet je wat? Vanaf nu maak jij mensen ziek en genees ik ze. Dat is nou leuk, want we doen het al duizenden jaren zo, laten we even omwisselen. Dat is wat sommige mensen denken. Als je luistert naar wat ze zeggen. Maar je moet de absolute autoriteit van het woord aanvaarden. God heeft zijn woord verheven boven zijn naam. Er is maar één ding wat God niet kan en dat is liegen. Meerdere keren zegt de Bijbel, God kan niet liegen. Hebreeën 6 vers 18 zegt dat het onmogelijk is dat God zou liegen. Amen. Hebreeën 6 vers 18, het is onmogelijk dat God zou liegen. Je mag even opzoeken, Numeri 23 vers 19. Numeri 23 vers 19. We gaan eventjes wat heilige koeien slachten, halleluja. We gaan even wat woord in onze geest plaatsen. Over de autoriteit van Gods woord. Numeri 23 vers 19. Als je hem gevonden hebt, zeg je prijs de Heer. Daar staat dit. God is geen man. Een ander staat zegt, God is geen mens dat hij liegen zou. God is geen mens dat hij liegen zou. Of een mensenkind dat hij ergens berouw over zou hebben. Zou hij iets zeggen en het dan niet doen? Zou hij spreken en het niet gestand doen? Een andere vertaling zegt, zou hij beloven en het niet vervullen? God is geen mens dat hij liegen zou. Als God iets belooft, vervult hij het altijd. God is een waarmaker van zijn woord. God is een waarmaker van zijn woord. Maar wat als ik het dan niet zie? Ligt het aan jou en niet aan God? Sorry, mooier kan ik het niet brengen. Weet je wat veel mensen doen? Die willen God graag de schuld geven van dingen. Die willen God graag de schuld geven van dingen. Zoek eens op, Job 40 vers 3. Job 40 vers 3. Job dacht dat ook. Job had geen idee wat er aan de hand was in de geestelijke wereld. En ook Job in zijn uitspraken geeft God de schuld. Nou let op wat God zegt tegen Job. Job 40 vers 3. Daar staat dit. Heb je hem gevonden? Job 40 vers 3. Wilt u mij schuldig verklaren, zegt God haar. Opdat u zelf rechtvaardig bent. wilt u mij schuldig verklaren, opdat u zelf rechtvaardig bent? Dat is vaak wat mensen doen. Ze willen God de schuld geven en zichzelf rechtvaardigen. Nee hoor, het ligt niet aan mij. Dat ik ernaast zit? Onmogelijk. En ze geven God de schuld. En wat ze doen is, ze willen zichzelf rechtvaardigen en God de schuld geven. Ik heb mensen wel eens horen zeggen, als ik later in de hemel kom, ga ik naar de troon van God toe en dan ga ik vragen waarom dit of dat niet gebeurd is. Ja, als jij later in de hemel komt, ja. Als jij later in de hemel komt. En als je er komt, denk je toch niet dat je naar de troon van God kan lopen om God tot verantwoording te roepen over zijn eigen woord? Zodra je er een stap binnen zet, val je op je knieën voor het aangezicht van God. En als God dwars door je heen kijkt, weet je wat er uit je mond komt? Sorry Heer, ik zat ernaast, niet u, ik. Als je in zijn volmaakte aanwezigheid komt, dan pas komen er sommige kerstnachten dat zij ernaast zaten en niet God. Spreuken 30. We zitten toch in het Oude Testament. Job en Spreuken zitten vlak bij elkaar. Spreuken 30. Nou, dit is een... Dit is een fundament. Dit is een voorwaarde voor geloof. Geloof komt door het horen van het woord van God. Maar dan moet je Gods woord wel absolute autoriteit en gezag geven in je leven. Spreuken 30, vers 5. Ieder woord van God is gelouterd. Hij is een schild voor hen die tot hem de toevlucht nemen. Voeg niets toe aan zijn woorden, anders zal hij u straffen. Omdat u een leugenaar zou blijken te zijn. Omdat u een leugenaar... Wat gebeurt er als wij iets beginnen toe te voegen aan het woord van God? Ja, dat staat er wel, maar... Wie blijkt er uiteindelijk een leugenaar te zijn? Wij. Voeg niks toe aan zijn woord. Romeinen hoofdstuk 3 mag je even opzoeken. Romeinen hoofdstuk 3. Zo leer je wel je Bijbel kennen. Amen. Dat is de bedoeling van zo'n school. Wat een mooie opmerking hier. Zo leer je wel je Bijbel kennen. Amen. Romeinen 3 vers 4. Daar staat dit. Volstrekt niet. Zo echter moet het zijn. God is waarachtig, maar ieder mens een leugenaar. De Engelse vertaling zegt, let God be true and every man a liar. Laat God waarheid zijn en ieder mens een leugenaar. Zoals geschreven staat, opdat u gerechtvaardigd wordt wanneer u recht spreekt en overwint wanneer u oordeelt. Hey, wat gebeurt er als iemand naar de troon van God gaat en neemt God ter verantwoording? Wie wint er hier als die oordeelt? Wie wordt er gerechtvaardigd wanneer die recht spreekt? God. God is waarachtig. En vergeleken met God is ieder mens een leugenaar. En ieder mens die iets toevoegt aan zijn woorden of het verdraait is een leugenaar. Want Gods woord is waar. Amen. Gods woord is waar. Dus je moet het gezag van het woord van God geloven. Nou, toen ik tot bekering kwam en ik zag al die wonderen gebeuren. Op een gegeven moment maakten we ook iets mee. In de gemeente waar ik destijds zat. Sommige mensen die hier zitten zaten daar ook. Waarbij de vrouw van de voorganger overleed. En pastor Bernhard geeft zelf op onze healing school, vertelt hij ook lessen die hij ervan geleerd heeft. Waar hij achteraf dus achterkwam waar zij het gemist hadden. Niet waar God het gemist had, waar zij iets gemist hadden. Maar goed, in die tijd stonden we in geloof voor genezing, zo goed als kwaad als we wisten. En uiteindelijk overleed ze. En ik weet nog dat ik een bericht kreeg dat ze overleed. En natuurlijk, weet je, er zoiets komt binnen en... Toch maakte ik die middag het besluit. Het woord van God is waar. Niet wat ik zie. Niet wat ik hoor. Niet wat ik voel. De Bijbel zegt, leg handen op zieken en ze zullen genezen. Dat is de waarheid. En dat staat boven mijn ervaring. Mijn gevoel. Mijn idee. Wat ik heb meegemaakt. Het woord van God is waar. En ik heb gewoon letterlijk gezegd, Heer, ik snap het niet. Maar we werken niet met onze snapper. Amen. Ik zeg maar, ik geloof dat uw woord waarheid is. En ik weiger te geloven wat ik hier zie met mijn ogen. Dat het de waarheid is. Ik weet dat het gebeurt. Ik weet dat het natuurlijke feiten zijn. Maar ik weiger te geloven dat het de waarheid is. Uw woord is de waarheid. Uw woord is niet veranderd. U bent dezelfde. En ik maakte gewoon de keuze, ondanks dat we het op dat moment niet zagen, om door te gaan met handen leggen op zieken. En ze zullen genezen. En sinds dat moment hebben we zo ontzettend veel wonderen gezien. Maar dat zijn momenten waarop je keuzes moet maken. Waar je zegt, ik snap het misschien niet. Maar het woord van God is waar. En daar valt niet aan te zitten. Dat valt niet te verdraaien. En we gaan niet, ja, maar... Ja, zo dacht ik ooit ook. Maar toen hadden we een voorganger en die overleed. Pff, stop er alsjeblieft mee. Het woord van God is waar. Het woord van God is niet veranderd. Het is niet veranderd. Er staat er nog steeds precies hetzelfde. Wij kunnen wel veranderen. Zegt 2 Korinthe 3 vers 18. Wij veranderen van heerlijkheid tot heerlijkheid. Naar hetzelfde beeld. Wij veranderen naar het beeld van Christus door de geest. Amen. Wij zijn degene die verandert. Maar het woord van God verandert nooit. Het woord van God verandert nooit. God is geen mens dat hij zijn woord zou breken. Halleluja. Daarom zegt de Jeremia 1 vers 12. God waakt over zijn woord om dat te doen. God waakt over zijn woord om dat te doen. Jeremia 1 vers 12. God waakt over zijn woord om dat te doen. Halleluja. En Jesaja 55 vers 11. Ja, tekst na tekst na tekst. Als je Jeremia gewoon van me aanneemt, gaan we Jesaja lezen. Amen. Jeremia 1 vers 12 zegt, ik waak over mijn woord om dat te doen. Jesaja 55 vers 11. Zo zal mijn woord, zegt God, dat uit mijn mond uitgaat. Het zal niet vruchteloos tot mij terugkeren. Het zal doen wat mij behaagt. En het zal voorspoedig zijn in hetgeen waar ik het voor gezonden heb. Halleluja. God is een waarmaker van zijn woord. God waakt over zijn woord om dat te doen. Als God spreekt, als God zijn woord zendt, zal het altijd doen waar God het voor gezonden heeft. Amen. Het zal niet vruchteloos tot hem terugkeren. En weet je hoe het werkt? Wij denken niet meer zo in onze maatschappij. Maar God is een verbondsgod. God is een verbondsgod. God heeft door de hele Bijbel heen gewerkt met verbonden. Waarmee God zich verbindt aan iemand. Een verbond, ook in die tijd door mensen. En zo is het natuurlijk ook het huwelijksverbond. En zoals God dat heeft ingesteld. Werd altijd bevestigd of bezegeld met bloed. Waarbij je eigenlijk zei, als ik dit verbond breek, mag mijn leven genomen worden. Dat is wat je zegt met het sluiten van een verbond. Dat is wat je zegt met het sluiten van een verbond. God is een verbondsgod. En de Bijbel zegt in Psalm 89, vers 35. Ik zal mijn verbond niet ontheiligen. Wat over mijn lip is gekomen, niet veranderen. God komt altijd zijn kant van het verbond na. Altijd. Alleen een verbond heeft twee partijen. Amen. En beide partijen hebben verantwoordelijkheden. Maar God komt altijd zijn verbond na. Dus mensen zeggen, ja, dat geeft God wel beloofd in zijn woord, maar... Zeggen ze eigenlijk, God heeft zijn kant van het verbond verbroken. Dat is wat je zegt. God heeft zijn kant van het verbond niet waargemaakt. Maar God is een verbondsgod. En God breekt nooit zijn kant van het verbond. Voor eeuwig, zegt de Bijbel, denkt hij aan zijn verbond. Voor eeuwig aan de belofte die hij gedaan heeft. Tot in 1000 generaties. Psalm 105 vers 8. God is tot in 1000 generaties trouw aan zijn kant van het verbond. Halleluja. En onder het nieuwe verbond. Wij leven nog steeds onder een nieuw verbond. Amen. En het goede nieuws is dat de Bijbel zegt in Hebreeën. We leven in een nieuw verbond wat in betere beloftes is vastgezet. Halleluja. We hebben nog betere beloftes als onder het Oude Testament. Als onder het Oude Verbond. Nou ga eens mee naar 2 Korinthe 1 vers 20. 2 Korinthe 1 vers 20. Halleluja. Preaching myself happy. Weet je, een van de mooiste profetieën die ik ooit gehad heb... was een profetie van maar één zin... Waar iemand mij zag, hij profeteerde. God zegt, jij bent zijn advocaat. You're pleading his case. Amen, dat is wat ik doe. Ik pleit Gods kant van de zaak. God is een waarmaker van zijn woord. God staat in zijn recht. Amen.
1: Luister zometeen naar deze krachtige boodschap in Faith Today op God Radio. Wist jij dat Frontrunners in 3 jaar meer dan 600.000 Nederlandstalige boeken heeft gedrukt om gratis weg te geven? Momenteel worden al die boeken vertaald en gratis verspreid in meerdere talen. Wil jij ons helpen met het gratis verspreiden van de boodschap van het Woord van God? Ga naar frontrunners.nl, geef een gift of word partner en bouw mee!
2: Wist jij dat de Bijbel in 3 Johannes 1 vers 8 zegt dat je een medearbeider wordt van de waarheid als je partner wordt van de bediening? Dat is geweldig nieuws, want dat betekent dat jij door jouw maandelijkse bijdrage hebt meegewerkt aan het bereiken van miljoenen mensen via ons onderwijs en dat mensen gered, genezen, bevrijd, veranderd en vervuld worden met de Heilige Geest. Bovendien help je door jouw partnerschap mee aan de honderdduizenden gratis boeken die we weggeven en de duizenden mensen die we trainen in onze Bijbelscholen. Al die vrucht en al het resultaat wordt ook de vrucht op jouw leven als je partner bent van Frontrunners. Dat is de kracht van partnerschap. Wil jij ons helpen om nog meer mensen te bereiken en wil je deel hebben aan de vrucht? Word dan partner en vul je maandelijkse gift in via frontrunners.nl.
1: Wil jij meer geloofsopbouwend en levensveranderend onderwijs horen? Kijk ook op het YouTube-kanaal van Frontrunners Ministries. Beluister de Frontrunners podcast via de bekende podcastkanalen. Of volg onze online Bijbelschool via bijbelschool.tv.
3: Luister nu verder naar Faith Today van Frontrunners op God Radio. Begin je dag met God.
0: 2 Korinthe 1 vers 20, daar staat dit. Immers, zoveel beloften van God als er zijn. Halleluja. Zijn er veel beloftes? Amen. Het hele woord van God staat vol met beloftes. Halleluja. Zoveel beloftes van God als er zijn. Die zijn in hem, in Christus. Ja, en in Christus. Amen. Wat betekent zo is het? Tot verheerlijking van God door ons. Halleluja. Alle beloftes van God die er zijn, zijn in Christus ja en in Christus amen. In Christus ja en in Christus amen. Er staat niet nee en misschien. Soms zegt God ja, soms zegt God nee. Nee, God zegt altijd ja. Zoveel beloftes van God als er zijn, zijn in hem ja. Dat is een goede titel van een preek. God zegt nooit nee. Want God heeft iets beloofd. En hij is geen mens dat hij liegen zou. Hij is geen mens dat hij zijn woord zal veranderen. Hij is geen mens dat hij het zal beloven en niet zal vervullen. God waakt over zijn woord om dat te doen. Gods woord zal nooit vruchteloos naar hem terugkeren. Halleluja. Gods woord is gelouterd. Alle beloftes die er zijn. En er zijn wat beloftes in Christus. Door zijn striemen bent u genezen. Hij heeft onze ziektes gedragen. Halleluja. Dat is een belofte. Over overwinning. God zij dank die ons in Christus altijd doet triomferen. Je hebt de zegen van Abraham ontvangen in Christus. Je hebt autoriteit. Het zijn allemaal beloftes. En ze zijn allemaal ja en amen. Zoveel beloftes als er zijn. Ze zijn ja en amen. Daarom zegt de Bijbel zelfs, hemel en aarde zullen vergaan. Maar het woord van God zal altijd bestaan. Halleluja. Mijn woorden zullen nooit voorbij gaan, zegt God. Het is Matthäus 24 vers 35. Jesaja 40 vers 8 zegt, het gras verdort, de bloem verwelkt. Maar het woord van God houdt voor altijd stand. Want God spreekt en het is zo. Halleluja. Dus, daarom lazen we die tekst. Je voegt niks toe aan het woord van God. Je voegt niks toe. Wat er staat, dat is het. Wat er staat, dat is het. En anders krijg je de ja-maars. Ken je de ja-maar, christenen? Als je een tekst voorleest, zeggen ze ja-maar, ja-maar. Je hoeft alleen maar... Dit zou een leuke test zijn, als sommigen van ons dit doen. Als je Facebook hebt, ik weet niet hoeveel mensen Facebook hebben. Je hoeft alleen maar Johannes 14 vers 12 te pakken... Maar Jezus zegt, want voorwaar ik zeg, wie in mij gelooft zal dezelfde werken doen als ik en nog grotere. Je hoeft er verder niks bij te zetten, geen uitleg. Het enige wat je doet, is je post hem op Facebook. En let op, daar komen de ja maar. Je hebt verder niks gezegd, gewoon een Bijbeltekst. En de eerste zegt, ja maar, dat was voor de tijd van de apostelen. Ja maar, je moet niet denken dat je, ja maar, ja maar, ja maar, ja maar. Daar heb je ze meteen. Ja, maar. En je doet niks, je leest een Bijbeltekst voor. Ja, maar. Ja, maar. Ja, maar. En ze voegen toe. En ze veranderen aan het woord van God. En je ziet dat nooit realiteit in je leven. Ik heb altijd gezegd, ik geloof dat het waar is. Ik geloof dat het waar is. Ik zal dezelfde werken doen als Jezus en nog grotere. Ik zal dezelfde werken doen als Jezus en nog grotere. En tot nu toe hebben we vier genezingsdiensten gemaakt. Meegemaakt. Waar mensen in mijn schaduw genazen. Jezus heeft dat nooit gedaan. Petrus heeft het wel gedaan. Zelfde werken als Jezus en nog grotere. Maar het begint met het geloven van het woord. En er niks aan toevoegen. Als ik altijd ja maar had gezegd, had ik dat nooit gezien. Ja maar, ja maar. Weet je, ik hou ervan dat het woord van God duidelijk is. Amen. Het is Jacobus 5. Ga zoek eens op, Jacobus hoofdstuk 5. Vers 14 en 15. Jacobus hoofdstuk 5. Daar staat dit in vers 14. Is iemand onder u ziek? Laat hij dan de ouderlingen van de gemeente bij zich roepen. Laat die voor hem bidden. Hem met olie zalven. In de naam van de Heer. En het gelovige gebed zal de zieke behouden. Dat is het woord sozo. Genezen. En het gelovige gebed zal de zieke genezen. En de Heere zal hem oprichten. En als hij zonde gedaan heeft, zal het hem vergeven worden. Hoeveel ruimte is hier voor het feit dat het niet gebeurt? Niks. Dit is wat het is. Dit is Gods waarheid. Ja, maar... Nee! Nee! Er staat geen komma, er staat een punt. Als jij een komma zet waar God een punt zet, kom jij in de problemen, want dan blijkt dat jij een leugenaar bent. Amen. Weet je, en dat klinkt logisch, maar weet je hoeveel mensen er niet zijn die het gezag van het woord van God betwisten? Met hun ja maar's. Ik heb voorgangers horen zeggen, Bijbel of geen Bijbel, zo doen wij het. Over dit soort dingen. Weet je, zeg, onderwijs wel over genezing, maar die en die is ziek. Is er iemand heen gegaan om te zalven met olie, gebed van geloof? Nee. Ik zeg, maar dat staat in Jacobus 5. Ja, of het er staat of niet. Maar zo gaan ze om met het woord van God. En vervolgens vraag je af waarom ze geen wonderen zien in hun leven. Bijbel of geen Bijbel, zeggen sommige mensen. Zo doen we het. Ik heb mensen wel eens horen zeggen. Ja, maar dat is niet hoe onze denominatie ermee omgaat. Als jouw denominatie niet achter het woord van God staat, heb je geen denominatie, maar een demoninatie. Amen. Wat doe je onder dat ding? Als je niet achter het woord van God staat. Wat doe je in menselijke systemen? People pleasing. Mensen behagen. En Jezus zegt, je maakt het woord van God krachteloos. Door je tradities. Door je overleveringen. Ja, maar dat zijn we niet gewend. Wend eraan. Als je Jezus niet gewend bent, wat wel hoort bij de cultuur van het koninkrijk, dan begin je maar aan te wennen. Amen. Sommige mensen, Bijbel of geen Bijbel. Ik sprak laatst iemand die zei over de dopende geest. Ik ben een baptist, zei hij. Ik geloof niet in de doop in de Heilige Geest. Ik zei, hoe kan je daar dan niet in geloven? Johannes was een baptist, John de Baptist. Johannes was een baptist. Maar Johannes zei, je moet geloven in degene die na mij komt. En hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Halleluja. Hoe kan je daar nou niet in geloven? Het staat er toch? Ik kan laatst even zeggen, zo kan je het lezen. Nee, zo kan je het niet lezen, zo staat het er. Zo kan je het lezen. Nee, het staat er zo. Amen. Hou op met zo kan je het lezen. Iemand kwam naar me toe, die zei... Ja, mijn voorganger is het niet eens met jouw boek Jezus aanraken. Ik zei, oké. Met welke bijbelteksten, met welke bijbelse grond? Nee, dat niet zozeer, maar wij hebben een vrouw in onze gemeente en die is niet genezen. Ik zei, ja, maar dat verhaal staat niet in mijn boek. Wat is het probleem? Ze schuiven de beloftes over genezing, de waarheden over genezing. Zelfs de geboden over genezing. Aan de kant vanwege hun ervaring. En ze zetten hun ervaring boven het woord van God. En je maakt het woord van God krachteloos. Bouw je theologie niet op je tragedie. Bouw je theologie niet op je ervaring. Je bouwt je theologie op het woord van God. Het is wat God zegt. Al had ik nog nooit iemand zien genezen nadat ik mijn handen oplegde. Ik geloof het woord van God. Iemand had het met zijn voorganger verteld, maar over mijn boek Bidden is ontvangen. En ik laat gewoon zien in het boek, iedere keer als de Bijbel spreekt over gebed, staat er dat je gebeden verhoord worden. Je kan geen één tekst vinden in heel de Bijbel, waar jij zegt, bid en misschien zal je het krijgen. Of bid en als je geluk hebt, zou je het krijgen. Of bid en kijk maar wat er gebeurt. Altijd, iedere tekst in het Nieuwe Testament belooft ons gebedsvoering wanneer we bidden. En het zijn niet 1, 2 of 3 teksten, het zijn 19 teksten in het Nieuwe Testament. Alles wat u zult bidden in mijn naam. Weet je, diegene zei dat tegen zijn voorganger. En die zei, ja, zo kun je dat lezen. Nee, zo kan je dat niet lezen. Zo staat het er 19 keer. Dan ben je geen voorganger, maar een afganger. Als je het woord van God niet gelooft. Daarom zeg ik altijd, of je laat het woord van God je leven veranderen, of je probeert heel je leven lang het woord van God te veranderen. God is in de business van zijn woord vervullen. Amen. Zit je nog in Matthäus? Zaten we in Matthäus überhaupt? Zit je alweer in Matthäus? Matthäus 1, vers 22. Iemand krijgt hier al zin om te dansen. Halleluja. Matthäus 1, vers 22. Nou, dit spreekt over de hele komst van de Messias. En het feit dat Christus geboren is uit een maagd. En alles, al dat was al honderden jaren van tevoren geprofeteerd. En dan staat er, en dit alles is geschied, opdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is. Halleluja. God is in de business van zijn woord vervullen. Amen. Matthäus 2, vers 15, een paar versen verder. Daar staat hoe ze naar Egypte trokken en al die dingen meer. En dan staat er dit. En hij bleef daar tot de dood van Herodes. Opdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is. Halleluja. En vers 17, daar komt er weer een ander verhaal over wat daar gebeurde. En dan staat er, toen is vervuld wat gesproken is door de profeet Jeremia. En in Matthäus 2 vers 23, halleluja. En toen hij daar gekomen was, ging hij wonen in een stad die Nazareth heette. Zodat vervuld werd wat door de profeten gezegd is. Halleluja. God is in de business van het vervullen van zijn woord. Als God spreekt, is het zo. En hij vervult zijn woord. 12 keer, zegt Matthäus. Ik heb er een paar gelezen. 12 keer, zegt Matthäus, opdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is. Matthäus laat zien, God is in de business van zijn woord vervullen. Halleluja. Het woord van God. Geloof komt door het horen en het woord, horen van het woord van God. Als je besluit om te geloven wat Gods woord zegt. Niet wat je voelt, niet wat je denkt. Zelfs niet wat je misschien geleerd is. Gewoon wat het woord van God zegt. Net zoals Petrus in Lucas hoofdstuk 5. Waar jij zegt, gooi je net uit. Zegt de Heer, we hebben heel de nacht gevist. Maar vers 5. Op uw woord zal ik het net uitwerpen. Op het woord zal ik het net uitwerpen. En hij wierp ze net uit. En ze zaten vol met vis. Halleluja. In Matthäus 14, waar Petrus wandelt over water, zegt hij, Heer, als u het bent, geef me dan bevel. En Jezus zegt, kom. En de Bijbel zegt, en hij liep over het water. Op het woord van Jezus. Eigenlijk liep Petrus niet op water, hij liep op het woord. Hij liep op het woord. Met zijn geloof liep hij op het woord van Jezus. En toen hij ging kijken naar de omstandigheden en niet meer gefocust was op het woord wat gesproken was, zakte hij er doorheen. Het gezag van het woord. Net zoals de hoofdman. Spreek slechts een woord en mijn knecht zal gezond zijn. En Jezus sprak een woord en zijn knecht werd gezond. Halleluja. Lucas hoofdstuk 1. We gaan afronden, bijna. Ja. Ik heb van Paulus geleerd dat je als prediker meerdere keren mag afronden. In een van zijn brieven zegt Paulus, tenslotte broeders. Hup, heel hoofdstuk. En dan zegt hij, tenslotte broeders. Dus ik dacht, zie je, daar hebben al die predikers het vandaan. Paulus sluit ook twee keer zijn brief af. Lucas 1, vers 37. Daar staat dit. Waar de engel verschijnt aan Maria. En die geeft Maria nogal een bizarre belofte, zou je kunnen zeggen. Namelijk dat ze zwanger zou worden. En dan staat er in vers 37. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Wat je erbij kan schrijven in je Bijbel. Want het woord ding is in de grondtekst het woord rema. Wat ook betekent woord. Woord of gebeurtenis. In het Hebreeuws en in de Bijbelse talen is het woord gebeurtenis of ding is hetzelfde als het woord woord. Dus geen woord wat God spreekt is onmogelijk. Als God spreekt, heeft het de kracht om het te vervullen. Geen ding, niks wat God zegt, zal onmogelijk zijn. En Maria zei, zie de dienares van de Heere, laat mij geschieden overeenkomstig uw woord. Laat mij geschieden overeenkomstig uw woord. En dan staat er dit in vers 45 van hetzelfde hoofdstuk. Maria kiest ervoor om het woord te geloven. En zalig is zij die geloofd heeft. Want wat haar van de kant van de Heere gezegd is, zal volbracht worden. Want wat haar van de kant van de Heere gezegd is, zal volbracht worden. Dus wat God spreekt, het is Gods kant om te beloven. Het is onze kant om te geloven. Gods kant is beloven, onze kant is geloven. Dus het woord van God. Geloof komt door het horen. En de volgende keer wil ik 5 manieren delen waarop dat werkt. Geloof komt door te horen en het horen van het woord van God. Nou, wat interessant is, is ook dat woord wat daar staat in Romeinen 10 vers 17. Ga ik volgende keer iets meer over zeggen. Is ook dat woord rema. Geloof komt door het rema woord van God. Maar wat God ook spreekt, op welke manier God ook spreekt, je moet ervoor kiezen om het te aanvaarden in geloof. Het gezag van het woord. Weet je, daarom heb ik soms moeite met theologen en met theologie, omdat theoloog.
4: Theoloog.
0: Ik heb zelf ook theologie gestudeerd, alleen sommige theologen liegen. Omdat ze, waar is theologie op gebaseerd? Is God bestuderen en kennen met je verstand. Maar de Bijbel zegt met het hart geloof je. Met het hart geloof je. Je kan God niet bestuderen met je verstand. Als jij denkt dat je God kan bestuderen met je verstand, heb je een te kleine God en een te grote kop. Amen. Amen. Als je denkt dat je God kan bestuderen met je verstand. Dus ook met theologie kwam ik er ook achter. Die mensen kunnen gewoon het woord van God niet geloven. Ze kunnen het niet aanvaarden zoals het is. Op een gegeven moment ook, dan ging het over de profetieën, zoals ik ze net las. En dan werd er gewoon gezegd, of in Jesaja. Jesaja is waarschijnlijk geschreven na die tijd. Want anders kon hij het nooit van tevoren weten. Dat is een profetie, sukkel. Maar ze kunnen het niet geloven. Want ze kunnen het niet snappen. Ze kunnen het niet beredeneren. Dus dan kies je ervoor om het niet te geloven. Hele theorieën over Egypte. God die komt met oordelen in Egypte. Het water veranderde in bloed, want er was heel veel rode grond. En dan maakte het water maakte dat een beetje rood. Toen gingen alle kikkers dood, dus die sprongen eruit. Daar kwamen de muggen op af. Hele theorieën. Verstandelijk verklaren. Het werd erger en erger. Op een gegeven moment zat ik te lezen over hoe het hele leger verdronk. Weet je, hoe ze door de Rode Zee konden vertrekken. Want dat was uiteindelijk met 10 centimeter water. Toen dacht ik, dat is nog het grootste wonder. God heeft een heel leger van Egypte verdronken in 10 centimeter water. Maar ze proberen alles verstandelijk te verklaren. En geen geloof. En ze roemen zich nog op hun kennis. Ik heb een doctoraat in theologie. Weet je, de mensen met de grootste wonderen, waar God het sterkste doorheen werkt, waren nooit de beste theologen. Maar het waren mensen die God gewoon durfden te geloven. En niet vanuit hun verstand, want met je hart geloof je. Ik ben op mijn theologie begint kwam in Jacobus hoofdstuk 1. Waar Jacobus zegt over gebed, als iemand vraagt aan God, laat hem daarbij niet twijfelen. Want wie twijfelt, lijkt op de golf van de zee. En dan staat uiteindelijk, en zo iemand moet niet denken dat hij iets van de Heer zal ontvangen. Nou, dat staat er. Dat is het. Als je twijfelt, moet je niet denken dat er iets van... Hoe moeilijk is het? En die docent, ik weet nog... we lezen nu dit nu wel, maar we moeten beseffen dat... Dit is poëzie. Oh. Dit is niet letterlijk, ik bedoel, dit is poëzie. Jacobus schreef geen gedichtenbundel naar die gemeente. Oh. Ik zeg, dit is helemaal geen poëzie. Ik zeg, Jacobus, die citeert gewoon letterlijk wat Jezus zegt in Marcus 11. Dat je moet geloven dat wanneer je bidt. En dat je niet moet twijfelen in je hart. Jezus was niet een gedichtenbundel aan het schrijven. Maar zo ding wordt hij... Dat is poëzie. En dat is dit. En dat is dat. Nee, dat is allemaal religie. In jou. En je maakt het woord van God krachteloos. Je maakt het woord van God krachteloos. En soms moeten de mensen gechoqueerd worden. Weet je, er waren wel lessen pastoraat, maar geen lessen zieken genezen. Boven natuurlijk. Laat me 1 tekst zien in de Bijbel over pastoraat. Oké, tot zover even de chockering voor sommige mensen. Amen. Ik zal er nu niet verder over preken. Ik heb al eerder mensen in shock gebracht aan mij, maar... Dus je moet het woord, als je het woord niet gelooft, als je niet absoluut gezag geeft, gaat het nooit geloof wekken in je hart. Want dan ga je eronder uitkomen. Het is gewoon wat het is. Het staat er zoals het er staat. Niet zo kun je het lezen, zo is het. En als je het niet gelooft, zal het niks doen in je leven. Hebreeën 4 vers 12. Hebreeën 4 vers 12. En daarna gaan we nog één tekst lezen. En daarna doe ik er nog één uit mijn hoofd. En dan gaan we afsluiten. Dat deed ik soms ook. Zeg, we gaan nu geen teksten meer lezen. Maar dan deed ik de rest uit mijn hoofd. 1 Thessalonicenzen. Of ook had ik gezegd. Hebreeën 4, hè? Hebreeën 4 vers 2. Nou, Hebreeën 3 vers 19 uit mijn hoofd zegt, zo zien wij dat ze niet konden ingaan door een ongeloof. Dus zij gingen een beloofde land niet in door een ongeloof. Maar dan staat er dit in vers 2. Want ook aan ons is het evangelie verkondigd, het goede nieuws, evenals aan hen. Maar het gepredikte woord bracht hun geen voordeel, omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen die het hoorden. Amen. Dus het gepredikte woord. Hoe komt geloof? Door het horen van het woord. Maar het moet wel met geloof gepaard gaan. Mensen moeten ervoor kiezen om het te geloven. Anders brengt het je geen voordeel. Anders brengt het je geen voordeel. Het gepredikte woord bracht hun geen voordeel. Omdat het niet met geloof gepaard ging. Dus als je predikt voor een groep van 1000 mensen. Het doet niet bij iedereen iets, omdat het niet bij iedereen met geloof gepaard gaat. Sommige mensen geloven het woord. En het verandert hun leven. En anderen zien het als een fijne theorie. Een fijne theologie. Een fijne dit, een fijne dienst. Interessant. Mooi stukje kennis en het verandert niks aan hun leven. Mensen die het gewoon poëzie ook, allerlei dingen. Maar het doet iets voor mensen die het gewoon geloven. Het is een verhaal waar ik nu aan moet denken in mijn geest. Ik sprak ooit in een dienst en kreeg daar een woord van kennis. Over iemand met een bloedziekte. En er was daar iemand en die had iemand meegenomen. En die had dat en die genas daarvan in die dienst. En die had weer een kennis, een vriendin die in een rolstoel zat. En ik weet niet precies wat ze had. Maar die was niet gelovig en die zit niks met de kerk. Niet bekend met doctrine over genezing of zo. En maanden later sprak ik daar in die kerk en die had diegene meegenomen in een rolstoel. Aan het eind van de dienst, ik bad gewoon over de groep. En ik zei, nu moet je doen wat je niet kan doen. Nu moet je gaan handelen in geloof. Diegene had helemaal geen religieuze achtergrond. En die stond gewoon op uit de rolstoel. En ik vroeg, wie heeft er een getuigenis? En die komt heel droog naar voren. En ik merk tijdens die getuigenis gewoon iemand die helemaal niet wedergeboren is. Ja, ik zat er achterin, ik zat er in die rolstoel. En toen deze meneer zei dat je op me staan, stond ik op en ik ben helemaal genezen. Het gepredikte woord bracht haar voordeel, omdat ze gewoon dacht, ik geloof het, ik doe het. Maar als mensen het niet geloven, brengt het hun geen voordeel. Amen. We hebben gelezen van die Thessalonicenzen, waarvan hun geloof buitengewoon sterk groeide. Hoe kwam dat? Dat is de laatste tekst die we gaan lezen. 1 Thessalonicenzen 2 vers 13. Daarom danken wij God zonder ophouden dat u, toen u van ons het gepredikte woord van God hebt ontvangen. Dat is het woord lambano, beetpakken. U het ook aangenomen hebt. Ze hadden het, het woord werd gepredikt. Ze hebben het ontvangen. Ze namen het aan. Niet als een mensenwoord. Niet als een mensenwoord. Maar zoals het werkelijk is. Als Gods woord. Dat ook werkzaam is in u die het gelooft. In u die gelooft. Waarom? Hoe kwamen die Thessalonicenzen aan geloof wat buitengewoon sterk groeide? Het woord dat hun gepredikt had, ontvingen ze, namen ze aan. Niet als een woord van mensen, maar zoals het werkelijk is. Als Gods woord, wat werkzaam is in u die gelooft. Halleluja. Het woord van God is de waarheid. Het woord van God is het meest krachtige wat er is. Het woord van God produceert geloof. En je geloof produceert weer wonderen en al die andere dingen. Maar het begint met het aanvaarden van de absolute autoriteit van het woord van God. Amen. Dus als het gaat om geloofsgroei, zit eigenlijk een soort introductie. Hoe werkt het? Hoe werkt geloofsgroei? We hebben gekeken naar Lucas hoofdstuk 17. Waar we eigenlijk 3 lessen hebben gezien over geloofsgroei. Namelijk, iedere wedergeboren christen heeft geloof. Je hebt de mate van geloof ontvangen. Je moet je geloof gaan gebruiken om het te vermeerderen. En het gaat niet om meer geloof of groot geloof. Het gaat gewoon om geloof. Geloof en niet twijfelen. En wat is de voorwaarde voor geloof? Is geloof in de absolute autoriteit van Gods woord. Gods woord is de waarheid. En staat boven alles. Staat boven alles. En daarom geloof je God met je geest. En vanuit je geest begint de dingen te produceren. Amen. De volgende les wil ik het hebben over 5 manieren echt waarop ons geloof groeit. 5 verschillende manieren om je geloof te laten groeien. En ook het verschil tussen rhema en logos. Amen.
3: Bedankt voor het luisteren naar een nieuwe uitzending van Faith Today. Begin je dag met God.
1: Wil jij je leven aan Jezus geven? Of heb jij gebed nodig voor genezing, bevrijding, de vervulling met de Heilige Geest? Of heb je ergens anders gebed voor nodig? Bel met de Frontrunners gebedslijn. We zitten klaar om voor je te bidden. Kijk voor de openingstijden en het telefoonnummer op frontrunners.nl/gebed. Om door te groeien, nog meer mensen te bereiken en toe te rusten, is Frontrunners een nieuw gebouw aan het bouwen. Met een samenkomstzaal voor meer dan 1500 mensen. Klaslokalen voor onze fulltime bijbelschool. Een zaal voor onze parttime bijbelscholen. Meer dan 50 kantoren, video- en audiostudio's. En een distributiecentrum voor onze gratis boeken en armoedehulp. Wil jij hieraan meebouwen? Geef dan vandaag nog een gift via frontrunners.nl.
5: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
6: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
7: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
8: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
9: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbelschristelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
3: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt.
10: Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing. Vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
11: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
12: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: U luistert naar Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor uw geest.
1: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van ieder woord dat komt uit de mond van de levende God. Hallo, mijn naam is Moses Muze en welkom naar Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor je geest. Ik geloof dat je een gezegend week, weekend hebt gehad eigenlijk. Dat je naar de kerk bent geweest gisteren, zondag. Het is belangrijk. Mis je onderlinge bijeenkomst niet. Ik zal dat blijven zeggen. De Bijbel zegt, volgens mij in Hebreeën 10 vers 25 of 27 uit mijn hoofd. Zegt hij, verzuim niet je onderlinge bijeenkomst. Spoor elkaar daartoe aan. Des te meer. Dat je de einde der dagen ziet naderen. De tijd als ooit van tevoren dat je je kerkgang serieuzer moet nemen. En word niet wijs in je eigen ogen door te zeggen van ja, ik kan gewoon zelf geloven thuis. Nee, word niet wijs in jouw eigen ogen, maar geloof in wat de Heer heeft gezegd. Nou, ik hoop dat je gezegend bent geweest. En deze week gaan we door met capaciteit. Capaciteit bouwen. Ik heb gezegd dat de afstand tussen wat God voor jou heeft en waar je nu bent, heeft te maken met capaciteit. Capaciteit om te kunnen ontvangen wat God voor je heeft. En je hebt capaciteit nodig om naar de volgende level te kunnen gaan. Je hebt capaciteit nodig om nieuwe dingen te kunnen ontvangen. Want als je iets ontvangt, moet je het kunnen vasthouden. En dat gaat over capaciteit. Het bouwen van capaciteit. Ik heb gepraat over capaciteit, de verschillende soorten capaciteit. Hoe bouw je geestelijke capaciteit? En toen hadden wij het over gehad over financiële capaciteit. Hoe bouw je financiële capaciteit? Weet je, sommige mensen verdienen geld, maar ze raken net zo snel alles weer kwijt. Het heeft te maken dus met capaciteit. Nou, je kan alles terugluisteren. Als je via God Radio luistert, kan je alles terugluisteren bij ons op Spotify. Kan je gaan naar Dagelijks Brood op Spotify. Dan kan je alles terug beluisteren. Of via YouTube, Choice Nation TV. Nou, deze week gaan we het hebben over toename in capaciteit voor gebed. Toename in capaciteit voor gebed. Als je de Bijbel zegt in Matthäus 7, vers 7, het zegt bid en het zal u gegeven worden. Zoek en u zult vinden. Klop en er zal voor u open gedaan worden. Ik noem dit de drie fases van gebed. Oké, de drie fases van gebed. Dat is de vragen, dat is de bid eigenlijk. Het woord is dat vraag. Dat is de oorspronkelijke woord, oké? Dat is de vragende fase. Dat is de oppervlakkige fase waar wij aan de Heere dingen vragen. Heere, ik vraag u voor dit, vraag u voor dat. Dat is de eerste level van gebed. En dan ga je naar de zoekgebed. Nou, wanneer je iets gaat zoeken, het kost je wat meer tijd en wat meer energie. Oké, nu ga je de Heer soort van niet zoeken. De Heer is niet verstopt natuurlijk. Maar we weten wat ik bedoel als ik zeg, we zoeken de Heer in de zin van, we willen meer van hem.

de diepere christelijke wandel, dan moet je voorbij de vraagfase gaan. Weet je, als je de zoekfase ingaat, je moet hem beter leren kennen. En als je de klopfase ingaat, dan wil je zijn hart. Je moet zijn hart ervaren. Je moet gewoon in een nieuwe dimensie komen. Want kloppen, hij zegt klop en het zal voor u open gedaan worden. Dat betekent, je kan niet zelf naar binnen gaan. Jij moet kloppen. En iemand moet het open doen. Dat persoon kan God zijn, maar het kan ook iemand anders zijn die verder in het geloof is, die jou kan brengen in dat diepe geestelijke laag waar je op zoek bent. Weet je, ik weet, we wonen in Nederland en de meeste mensen zeggen van, ja, ik kijk niet naar de mensen, ik kijk naar God. Ja, dat klopt, we kijken naar God, maar God gebruikt altijd mensen. Het is heel simpel. God gebruikt altijd mensen. Een van de mooiste verhalen in de Bijbel was het verhaal van Elisa en zijn dienstknecht. De Bijbel zei dat Elisa, de koning van, volgens mij van Assyrië, had mensen, had soldaten gestuurd om Elisa te vangen. Want elke keer wanneer de koning een beslissing maakte in zijn kamer of met zijn vertegenwoordigers, Elisa zag het in de geest en hij vertelde het aan de koning van Israël. En zo kon de koning van Israël zichzelf voorbereiden op de aanval van de koning van Syrië. En op een gegeven moment zei de koning van Syrië van, hey, wacht even, wie verraadt ons de hele tijd? En toen zei een van zijn mensen tegen hem, luister, niemand verraadt u. Het is de profeet Elisa in Israël, want hij hoort wat u zegt in uw binnenkamer. Oké? En toen zei de koning van, weet je wat, stuur maar een grote leger en ga dat profeet vangen. En de Bijbel zei dat de leger van Syrië gingen om Elisa gevangen te nemen. En de Bijbel zei dat vroeg in de ochtend de dienstknecht van Elisa kwam naar buiten en hij zag een leger aan soldaten en hij was bang geworden. En hij rende terug naar binnen en hij zei, meester, wij gaan sterven, want er zijn zoveel legers buiten. En de Bijbel zei dat toen kwam Elisa naar buiten. De dienstknecht van Elisa was met hem. En Elisa zei tegen zijn dienstknecht, maak je niet druk. Zij die met ons zijn, zijn meer dan zij die met hun zijn. Dus met andere woorden, Elisa zag een geestelijke wereld, wat de dienstknecht, wat de natuurlijke ogen niet kon zien. En toen zei Elisa, toen bad Elisa een gebed. Een hele interessante gebed. Elisa bad en Elisa zei, Heere, doe de ogen, maak toch de ogen van mijn dienstknecht open om te zien wat ik zie. En toen ging de ogen van de dienstknecht open. En toen zag de dienstknecht rondom zichzelf, rondom Elisa, een grote leger van engelen. Wat betekent dat? Dat Elisa moest bidden voor zijn dienstknecht om te kunnen zien wat in de geestelijke wereld gebeurt. Soms, sommige geestelijke stappen die je moet nemen, eigenlijk sommige geestelijke dimensies die je in moet gaan, je kan bidden en vasten totdat je een ons weegt, gebeurt niet. Zodat iemand die daarin zit, jou mee kan nemen, de deur voor jou open kan zetten. De religieuze mensen houden je niet van, want ze zeggen, nee, je hebt niemand nodig, je hebt alleen maar God nodig. Nou, dan ben je heel religieus. Zelfs Joshua, voordat Joshua het overnam van Mozes, het was Mozes die de handen op Joshua legde. God zei tegen Mozes, leg je handen op Joshua. Waarom had God zijn geest niet zelf op Joshua in één keer gedaan? Mozes moest de handen leggen op Joshua. Dus God gebruikte Mozes om de handen op te leggen op Joshua, zodat Joshua de geest van wijsheid kon ontvangen, zodat hij over kon nemen van Mozes. God kon ook gewoon zeggen van, weet je wat we doen? Weet je, Joshua, kom je, ik zaf je zelf. Nee, God gebruikt altijd mensen. Zelfs Elisa. God zei tegen Elia, ga en zalf Elisa in je plaats. En zei hij, oké, zalf ook Jehu als een koning in plaats. Snap je? Dus God gebruikt altijd mensen. Dat is de fase van klop. En het zal voor je open gedaan worden. Ja, je bidden en je vasten om naar een nieuwe dimensie te gaan, dat is je kloppen. En nu stuurt God iemand om voor je open te doen. Iemand die al aan de andere kant zit. Of God zelf die open doet. Maar ik geloof dat deze tekst gaat over iemand die jou meeneemt in een nieuwe dimensie. Daarom is het belangrijk om geestelijke leiders te eren. Zij die verder dan jou zijn. Weet je, ik heb ervaring in mijn leven, totdat ik in aanraking kwam met de bepaalde mannen van God, toen ineens de nieuwe fase in mijn leven, mijn geestelijke leven ging open. Hoewel ik op bid en vast. En ook God zoek voor de volgende level. Oké? Is heel belangrijk. Nogmaals, we praten over toename in capaciteit
voor gebed. Oké? Okay? Matteüs 7:7. We gaan nog één keer de tekst even lezen.

0: in de HSV-vertaling. Het zegt: bid en u zal gegeven worden. Zoek en u zult vinden. Klop en er zal voor u open gedaan worden. Er zal voor u open gedaan worden. Dit bracht mij eigenlijk op een visioen die ik lang geleden had gehad. Zeker denk ik zo'n 8 jaar geleden. En in dat visioen was een deur. En ik wist ik moest door de deur heen. Ik probeerde de deur open te doen, te forceren. Maar het ging gewoon niet open. Er was een soort van een handel bij de deur. En ik probeerde open te doen, maar het ging niet open. En in één keer zei iemand achter mij: waarom struggle je? En op dat moment, aan de binnenkant deed iemand de deur voor mij open. En toen kon ik gewoon naar binnen gaan. Terwijl daarvoor was ik aan het forceren om het open te doen. Toen kwam deze tekst eigenlijk terug in mij op. Klop en er zal voor u open gedaan worden. Vaak in onze geestelijke leven, wij willen naar een nieuwe dimensie gaan. Het is belangrijk dat je iemand zoekt die al in dat dimensie functioneert. Nou, je kan misschien de persoon niet zien fysiek, maar wat ga je doen? Er zijn tegenwoordig heel veel boeken. De persoon heeft waarschijnlijk boeken geschreven. Of heel veel preken. Noem maar op. Ga dan naar luisteren of ga het lezen. Om dat nieuwe dimensie te unlocken. Met andere woorden, te ontgrendelen. Oké? Okay? Klop en het zal voor u open gedaan worden. En alles gebeurt door gebed. En niets zonder gebed. Alles door gebed. En niks zonder gebed. Filippenzen 4, vers 6 natuurlijk zegt het. Ze maak je zorgen om niks, wees bezorgd om niks. Maar in alle dingen door smekingen, gebeden, smekingen en dankzeggingen. Laat je verzoek bekend worden bij de Heer. Laat je verzoek bekend worden bij de Heer. Alles door gebed en niks zonder gebed. En gebed is essentieel in het ontwikkelen van je relatie met de Heer. Gebed is essentieel. En gebed is niet iets religieus, oké? We noemen het gebed omdat gebed is een communicatie tussen een aardse wezen en een bovennatuurlijke wezen. Een wezen die je niet kan zien. Nou, in onze gevoel als gelovigen zeggen wij dat gebed is een communicatie tussen wij en God. De waarachtige God. En dat is wat we gebed noemen. Het is een uitwisseling. Eigenlijk de Griekse woord voor gebed is proskuneo. Dat betekent dus eigenlijk proskuneo. Oké, dat is een uitwisseling van gedachten, uitwisseling. In een plek van gebed heeft het niet te zeer te maken met wat je aan het zeggen bent. Ik ga het nog één keer goed zeggen. Een plek van gebed heeft niet altijd per se te maken met wat je aan het zeggen bent. Het is een plek waar je jezelf brengt om te focussen, om communicatie met God te hebben. Het is uitwisseling van wensen en gedachten. Wanneer jij praat, je wisselt jouw gedachten met de Heer. Wanneer Hij tot jou spreekt, wat gebeurt er? Hij wisselt zijn gedachten met jou, zijn verlangen, zijn wil. Het is een relationele iets. Het is niet een monoloog. Het is een dialoog. Oké? Vaak denken mensen dat ze continu moeten bidden. Zelf. In de zin van, continu moeten praten. In een plek van gebed. In een plek van gebed kan je stil zijn. En je bent nog steeds aan het bidden. In een plek van gebed gebeurt, kan je aanbidden. In de plek van gebed, dat is een plek waar er is een uitwisseling van wensen en gedachten. En God heeft je, op dat moment heeft hij je aandacht. Als het goed is, heb je je telefoon weggelaten. Je hebt alle distractions weggelaten. En nu heeft de Heer je aandacht om tot jou te kunnen communiceren. Om tot jou zijn gedachten te kunnen geven. En meeste in een plek van gebed, dat is wanneer de Heer tot ons spreekt. Nou, de Heer spreekt sowieso continu. Hij kan tot jou spreken in de wc. Hij kan tot jou overal spreken in de auto, waar je bent. Maar in een plek van gebed heeft hij je aandacht. Want gedurende de dag doen wij zoveel verschillende dingen. We zijn bezig om dingen te doen. Waardoor soms, God spreekt continu, zegt de Bijbel, maar we horen hem niet continu. Omdat we zijn bezig met andere dingen. Maar in een plek van gebed geef je hem je tijd. Geef je hem jouw aandacht. En toch zien we dat vele christenen moeite hebben met gebed. Terwijl gebed is de lifeline van een gelovige. Maar vele gelovigen hebben moeite met gebed. Hoe zit dat nou precies? Waarom zien wij dat men moeite heeft met gebed? Ik weet nog toen ik net door de Heer kwam en ik hoorde mensen zeggen: ja, ik heb 1 uur gebeden. En ik ben zo van: wat zeg je allemaal tegen God in 1 uur? Ik ben klaar na een kwartiertje. Ik had nog niet de openbaring dat gebed is een tijd van fellowship met God. Voor mij gebed was alleen praten. Alleen jabba, gewoon in tongen spreken of gewoon dingen vragen. Maar daarom eigenlijk hebben wij tongentaal gekregen. Zodat we lang de tijd met de Heer kunnen communiceren. Dus gebed is essentieel voor de christen. En morgen ga ik je in door over capaciteit, toename in capaciteit voor gebed. Je moet toenemen in je capaciteit voor gebed. Je moet langer kunnen bidden. Dat is belangrijk. Niet je schietgebedjes, dat is momenten is dat nodig. Maar zoals Jezus spendeerde nachten in gebed, zegt de Bijbel. Vroeg in de ochtend, laat in de avond en soms de hele nacht spendeerde hij de tijd om met de Heere te communiceren. Dus gebed is cruciaal in het ontwikkeling van je christelijke, van je geestelijke leven met de Heer. Nou, ik ga vandaag hiermee stoppen en morgen gaan we door met de onderwerp toename in jouw capaciteit voor gebed. Nou, voor nu wil ik jou een gezegende dag toewensen. God zegen en tot morgen. God zegen.
1: Wordt u gezegend met dagelijks brood en wilt u meer weten over ons werk? Bezoek ons website www.choicenation.nl.
0: Hallo, mijn naam is Moses Muze, pastor van Choice Nation Netherlands. Luister elke werkdag om 8 uur 's ochtends naar Dagelijks Brood op God Radio voor dagelijkse bemoedigingen en inspiratie. Ontvang voedsel voor je geest en word geïnspireerd.
2: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op God Radio. The Weekend Show. The
3: Weekend Show. Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
4: Zo'n 1500 jaar voordat Jezus naar de aarde kwam, had God de Israëlieten opgedragen dat ze de botten van het Pesachlam niet mochten breken. In Exodus 12, vers 45 lezen we: de Heer had tegen Mozes en Aaron gezegd: nu volgen de regels voor het paasfeest. Het dier dat je klaarmaakt, moet je in huis opeten. Je mag het vlees niet mee naar buiten nemen en je mag de botten van het dier niet breken. De Israëlieten zullen zich eeuwenlang hebben afgevraagd waarom dit gebod door God was ingesteld. Bij het slachten van gewone lammeren was dit namelijk niet verboden. Pas nadat Jezus gestorven was, werd echt duidelijk waarom de botten van het Pesachlam nooit gebroken mochten worden. Jezus zou dit schaduwbeeld vervullen. Toen de vrijdag dat Jezus gekruisigd was ten einde liep, gingen een aantal leden van het Sanhedrin naar Pilatus om hem te vragen de kruisiging te beëindigen. Om 6 uur 's avonds zou de grote Sabbat van het paasfeest beginnen. En voor die tijd moesten de lichamen van de gekruisigden verwijderd zijn. Ze vroegen Pilatus de kruisiging te beëindigen door de onderbenen van de veroordeelde met een ijzeren staaf te verbrijzelen. De zogenaamde crurifragium, letterlijk de benenbreker. Meestal stierven de slachtoffers dan binnen een kwartier, omdat ze hun lichaam niet langer konden opdrukken om de armen te ontlasten, waardoor ze niet langer konden ademhalen en stikten. Johannes schrijft hierover in Johannes 19, vers 32. Toen braken de soldaten de benen van de eerste, die tegelijk met Jezus gekruisigd was, en ook die van de ander, Vervolgens kwamen ze bij Jezus. Maar ze zagen al dat hij gestorven was. Daarom braken ze zijn benen niet. Johannes 19, vers 32. Op dit moment vond plaats wat jaren daarvoor voorspeld was in Psalm 34, vers 21. Daar staat: de rechtvaardige heeft veel ellende, maar uit dit alles redt de Heere hem. En daar komt het. Hij bewaart al zijn beenderen. Niet één daarvan wordt gebroken. Als de Romeinse soldaten de benen van Jezus gebroken hadden, dan was zijn sterven mensenwerk in plaats van Gods werk geweest.
5: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.
6: Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.
1: Dit is de Corrie ten Boom podcast. Met daarin een selectie van de mooiste toespraken die Corrie ten Boom heeft opgenomen voor TBR.
7: Niet wij, maar de Heer doet het. Het is de Heer die ons met de volledige overgave wil helpen. De Heilige Geest zegt ons dat wij het bij Hem kunnen brengen. Maar ook al doen we het, dan komt er dikwijls zo'n twijfel in ons hart. Was het werkelijk echt? Was het volledig, die overgave? Vraag je dan aan jezelf? Er is zo'n heerlijke tekst in de Bijbel die me daarbij zo geholpen heeft. De Heer Jezus zei tegen een vader die bij hem kwam om hulp met een door een duivel bezeten zoon: alles is mogelijk, dengene die gelooft. Toen riep die man: Heer, ik geloof, kom mijn ongelovigheid te hulp. Nou, we zouden zeggen, dat was een klein geloof. Maar intussen triomfeerde het maar over de duivel en de boze demon was uitgeworpen. Als u en ik nu komen en zeggen: Heer, ik wijd mijzelf in volkomen overgave aan u, dan mag het misschien gezegd zijn met een bevend hart. Het kan zijn dat je niets voelt van kracht, van zekerheid. Maar het zal gelukken. Wees maar niet bang. Kom zoals je bent en de kracht van de Heilige Geest gaat in je werken. Ik moet ineens denken aan de Heer Jezus in Gethsemane. De Heilige Geest gaf hem kracht zich volkomen over te geven. Maar wat een nood, een angst kwam er over hem. Als er nou bij u zwakte en beven is, vertrouw maar op het werk van Gods Geest in u en geef u over. En vertrouw dan dat God u aanneemt. Kijk nu naar Hem. Soms zijn we zo bezig met onszelf, maar we moeten met God bezig zijn. Zeg maar gerust: Heer, ik begrijp het niet helemaal. Maar ik neem uw voorwaarden aan dat ik mij volkomen moet en mag overgeven. En dan gaat u mij zegenen en tot een zegen maken. Als u dat zachtjes zegt en misschien met vrezen en beven, maar u zegt het dan toch maar, dan kunt u ervan op aan dat God daar notitie van neemt. Hij luistert. Hij schrijft het in zijn boek. En neemt je dat moment helemaal in zijn bezit. U voelt het misschien niet. U realiseert het nog niet. Maar u hoort nou helemaal van hem. Het is zo heerlijk dat we zo van alles met hem bespreken kunnen. Vertel het hem maar. Vertel het hem maar allemaal. Als er twijfel, als er niet begrijp is of wat dan ook. U hoort van hem. En u niet alleen maar spreken tot hem, maar luisteren naar zijn stem. Dat oude verhaaltje van het verloren brosje heeft me zo geholpen. Iemand verloor een kostbaar brosje toen ze in een theater was geweest. Ze zag dat ze het miste toen ze thuis kwam. De volgende dag vroeg belde zij de conciërge van het theater op en vroeg of hij een brosje had gevonden. Nee, zei de man. Maar waar hebt u gezeten? Ik zal eens kijken of het misschien nog onder uw stoel ligt. Ik zat op de vijfde rij op de tweede stoel. De man ging kijken en vond het brosje. Hij ging naar de telefoon en zei, ja, wat fijn, ik vond uw brosje. Hallo? Hallo? Hij kreeg geen antwoord. Ze had de haak van de telefoon neergelegd. Ze heeft nooit geweten dat haar brosje gevonden was. De Heilige Geest leert ons veel van den Heer te verwachten. Luister naar den Heer. Hoor er niet meteen zijn stem, den wacht geduldig. Ook het wachten op den Heer is een zegen. Hij is een goede herder en een goede herder spreekt tot zijn schapen. Niet meteen de haak neerleggen. Hij heeft u lief en verlangt u een heleboel te zeggen. Heer Jezus, ik dank u dat u zoveel van ons houdt. Vergeef ons dat we soms zo weinig rust en geduld hebben naar u te luisteren. Dank u dat u het alles wilt doen wat wij niet kunnen. Maak het ons maar duidelijk dat alles over het hoe en waarom van de volledige overgave, hoe dat allemaal moet. Dank u dat we weten dat als we ons aan u geven, u ons aanneemt. Halleluja. Wat een heiland.
8: Bedankt voor het luisteren naar deze Corrie ten Boom podcast. Wilt u meer horen? Ga dan naar twr.nl of kijk in uw favoriete podcast app. Reageren kan via contact@twr.nl.
6: De gospelzender van Nederland. God Radio.

0: Derek Prince Ministries Nederland.
1: Goedemorgen, mijn naam is Ina Florissen. Wij spreken deze periode over het onderwerp opwekking waarbij de kerk verantwoordelijk is. Op je wegen zal het licht schijnen.
2: I've been asked sometimes if I had a message to leave for posterity, what would it be? I always say I can give it to you in 3 words. God is faithful.
0: Je luistert naar Leven vanuit Gods Woord. Een programma van Derek Prince Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gods Radio, op YouTube en als podcast.
1: Al eerder hebben we ons verdiept in het woord voor kerk. Zowel gisteren als eergisteren. Als voorbeeld is er gesproken over een Griekse stadstaat uit de oudheid, uit Athene. En dat roept iets bijzonders in mij op. Ik wist dit eigenlijk al jaren geleden, maar ik heb het opnieuw ontdekt, zegt Derek. In de stad Athene was er een grondlegger, een soort George Washington, die de wetten van Athene gaf. En zijn naam was Solon. Vanaf dat moment konden de wetten niet meer worden veranderd. Maar er was ook de Ecclesia, het bestuurlijke orgaan. En dat had wel de bevoegdheid om besluiten of decreten te nemen. Ze konden de wetten dus niet veranderen, maar ze konden wel besluiten nemen die binnen dat kader werden uitgevoerd. Voor mij is dat een treffend beeld van de kerk. Christus heeft de wetten gegeven, maar wij kunnen de decreten uitvaardigen. Wij mogen de wet van God niet overtreden, maar wij kunnen ze wel toepassen en uitvoeren door de besluiten die we nemen. In de oude vertaling van het boek Job in hoofdstuk 22 vers 28 staat: als je een zaak besluit, dan komt die voor jou tot stand en op je wegen zal het licht schijnen. Ik geloof werkelijk dat er een moment komt in onze relatie met de Heer waarop wij autoriteit krijgen om zulke besluiten te nemen en dat die ook uitgevoerd gaan worden. Want die autoriteit is niet van onszelf. Die komt van Jezus, die het hoofd is over alle dingen voor de kerk, die zijn lichaam is. Door de kerk heen voert Jezus zijn verlossingswerk uit. Hoe lang we het ook hebben uitgesteld, wij hebben het brengen van het evangelie aan alle volken bijna 20 eeuwen vertraagd. Jezus zal niet uit de hemel komen om het werk zelf af te maken. En bovendien, hij komt sowieso niet terug voordat het voltooid is. De sleuteltekst voor Derek Prince Ministry staat in Matteüs 24 vers 14. Daar staat: en dit evangelie van het koninkrijk zal in de hele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde komen. Wanneer komt dat einde? Wanneer het evangelie van het koninkrijk in de hele wereld aan alle volken is verkondigd. En dat is niet een menselijk alternatief evangelie, maar het echte evangelie van het koninkrijk van God. Wie is er verantwoordelijk om dat evangelie aan alle volken te verkondigen? Kun je zeggen: ik ben samen met de rest van het lichaam verantwoordelijk? Jezus zal niet uit de hemel komen om het over te nemen. Hij wacht. Ik denk dat hij geduldig wacht, maar in zekere zin ook wel ongeduldig. Hoeveel andere dingen hebben wij toegestaan om voorrang te geven boven deze opdracht? Ik wil iets persoonlijks delen, zegt Derek. Rut en ik zijn in 1978 getrouwd. In 1979 voelde ik dat de Heer tegen me zei dat ik een radioprogramma moest beginnen. Ik zag mezelf helemaal niet als radioprediker. We hadden geen eens financiële reserves. Toch gingen we in een iets wat aarzelende gehoorzaamheid aan de slag. En we begonnen een programma en dat heette Today with Derek Prince. Het werd uitgezonden op 8 radiostations met een budget van $8,000 per maand. En we wisten eigenlijk niet waar het geld vandaan moest komen. Maar we deden het in gehoorzaamheid en met visie. En dat is het punt. We begonnen gewoon en God nam het over. Als wij nooit waren begonnen, had God het werk ook niet kunnen overnemen. Wij dragen dus verantwoordelijk ten opzichte van Jezus, die het hoofd is van de kerk, als leden van zijn lichaam om dat te doen wat hij ons opdraagt. Wij zijn ook verantwoordelijk om zijn autoriteit uit te oefenen als zijn bestuurlijke lichaam. Er is vandaag in veel delen van de wereld een groot gebrek aan autoriteit. Overal, Amerika, Nederland. Een deel daarvan komt doordat de kerk de autoriteit van Jezus Christus niet heeft vertegenwoordigd. En vaak komt dat omdat de kerk zelf niet onder zijn autoriteit staat. Er is maar één hoofd van de kerk en zijn naam is Jezus. Alles wat niet onder zijn heerschappij staat, is geen kerk.
0: En dan nu, de proclamatie van deze week.
3: Guess how we're going to begin.
4: Raad eens waarmee we gaan beginnen.
3: With a proclamation.
4: Proclamatie.
0: Het woord van God uit jouw mond is net zo krachtig als het woord van God uit de mond van God zelf. Omdat het zijn woord is, zijn autoriteit, zijn koningschap. Dus proclameer mee.
5: God is mijn vader. Ik wil bedenken hoe groot de liefde is die God de Vader mij gegeven heeft. Ik word een kind van God genoemd en dat ben ik ook. Mijn Vader heeft mij gemaakt. Hij heeft mij in liefde uitgekozen en voorbestemd om als zijn kind te worden aangenomen. Hij weet wat ik nodig heb, nog voordat ik tot hem bid. Want zoals een vader zorgt voor zijn kinderen, zo zorgt God voor mij. Niemand kan mij roven uit de hand van mijn vader. Ik heb de geest ontvangen om Gods kind te worden. Door hem roep ik God aan met papa, vader. Ik wil zo leven dat ik God blij maak. Net als Jezus zeg ik, mijn voedsel is dat ik de wil doe van mijn vader en zijn werk volbreng. Amen.
0: Laten we nu eerst samen bidden. Want we zijn niet op zoek naar meningen, maar naar openbaring. Niet naar informatie, maar naar leven. Laten we ons hart richten op God.
1: Vader, u bent ons tegemoet gekomen in uw Zoon. Dank u voor dat offer. Deze dag willen we weer het besluit nemen om op onze wegen uw licht te ontvangen. Ik neem het besluit om ook vandaag uw instructies te volgen en tot een getuigenis te zijn van de autoriteit die u gegeven heeft aan de Heere Jezus als hoofd van uw kerk. Amen.
6: Iedere dag willen wij de tijd nemen om stil te staan bij de mensen die God zijn kwijtgeraakt en bij hem zijn weggelopen. Iedere dag willen wij speciaal voor deze mensen een moment nemen om de gelegenheid te bieden om terug te keren naar hem. Misschien luister je vandaag en weet je, ik ben ooit begonnen, maar ik ben onderweg afgedwaald. Soms door teleurstelling, soms door zonde, soms omdat het leven harder ging dan je aankon. De Bijbel spreekt over een schaap dat wegliep, maar ook over een herder die niet ophield met zoeken, die bleef en die blijft. Dit moment is voor jou. Niet om je vast te zetten op je verleden, maar om ruimte te maken voor terugkeer. De tijd is kort en de uitnodiging is eenvoudig. Kom thuis bij God. Je gaat zo meteen luisteren naar een gebed van Derk Prins. Ik zal zijn woorden voor je naar het Nederlands vertalen, zodat je het kunt meebidden. Wacht niet langer. Het heeft al zo lang geduurd. Kom thuis. Keer terug tot God. En voor de mensen die al thuis zijn, bid op dit moment voor alle luisteraars die op het punt staan terug te keren tot hem.
2: And I want you to know God loves you.
6: Ik wil dat je weet dat God van je houdt.
2: He's never given up on you. You understand?
6: Hij heeft je nooit opgegeven, begrijp je?
2: You may have given up on him, but he has never given up on you.
6: Je kunt hem opgegeven hebben, maar Hij heeft jou nooit opgegeven.
2: Thank you, Lord.
6: Dank u, Heer.
2: I would like all of you to just say this simple prayer after me.
6: Ik wil jullie allemaal vragen dit eenvoudige gebed na te bidden.
2: Praying to Jesus, not to me.
6: Je bidt tot Jezus, niet tot mij.
2: I'll give you the words. You say them after me.
6: Ik geef je de woorden, jij bidt me na.
2: Lord Jesus, I'm sorry.
6: Heere Jezus, het spijt me.
2: That I turned my back on you.
6: Dat ik u de rug toe heb gekeerd.
2: And went my own way.
6: En mijn eigen weg ben gegaan.
2: Tonight I repent.
6: Vandaag bekeer ik me.
2: I turn back to you.
6: Ik keer terug tot u.
2: I submit myself to you.
6: Ik onderwerp mijzelf aan u.
2: And I ask you to have your way in my life.
6: En ik vraag u om uw wil te doen in mijn leven.
2: Take me as I am.
6: Neem me zoals ik ben.
2: And make me what you want me to be.
6: En maak me wat u van mij wil maken.
2: I want you to say those last words again. Take me as I am.
6: Ik wil dat je dat laatste opnieuw zegt. Neem me zoals ik ben.
2: And make me what you want me to be.
6: En maak me wat u van mij wil maken.
2: In the name of Jesus.
6: In de naam van Jezus.
2: Amen.
6: Amen. Welk mens onder u die 100 schapen heeft en er 1 verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over 1 zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Als jij dit gebed net gebeden hebt en als je met iemand wil napraten, dan nodigen we je uit om ons te bellen op 085-005-1049. Dat is 085-005-1049. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 1 uur. Welkom thuis.
0: Je luisterde naar Leven vanuit Gods Woord. Een programma van Derek Prins Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gas Radio, op YouTube en als podcast. Voor meer informatie, de boeken en proclamatiekaarten van Derek, of om dit werk mee te ondersteunen, ga je naar derekprins.nl.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
6: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
7: Apparently the best writing comes straight from the heart.
8: So what's in your heart?
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
9: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
10: What did you mean about going to Lazarus?
11: I said what I said.
9: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
12: Lord, why did you come?
13: Take away the storm. What is he doing?
9: Download nu de gratis app en start met kijken.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je vandaag meegeven dat Gods liefde er altijd is. Dat je mag weten dat je geliefd bent en dat je ertoe doet. Je bent van waarde voor Hem. Hij ziet je altijd en je kunt met alles bij Hem terecht. Niks is te gek of te groot voor God. In 1 Petrus 5 vers 7 staat, werp al je zorgen op de Heer, want Hij zorgt voor jou. Wanneer het goed gaat, maar ook als het niet goed gaat. We kunnen soms zo worstelen met dingen. En dat niet alleen. Vaak schamen we ons ook voor bepaalde zaken in ons leven. Dingen die we niet goed doen. Misschien worstel je met verslaving, pornografie, boosheid, bitterheid of andere dingen waardoor je je schaamt om naar God te gaan. Laat je door schaamte niet weghouden bij God. Want God is juist degene die zoveel van je houdt dat Hij je wil helpen. Hij wil niet dat dit soort dingen je de afgrond intrekken. Hij wil je ervan vrijzetten in zijn liefde, zodat je leeft ten volle. Bij Hem is vergeving, herstel en kracht. Bij Hem is ware vrijheid. Ren naar Hem toe met al wat in je is en laat je grijpen door zijn liefde.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken, maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
4: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden via god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
7: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
8: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Weet dat God in je worstelingen met je is, maar je ook wil voorzien van leiding, vertroosting en antwoorden. In Romeinen 8, vers 28 staat dat God alles ten goede keert voor hen die geloven. Het is de vijand, de duivel, die komt om te roven, te stelen en te vernietigen. Maar het is Jezus die komt om leven te geven en overvloed. Wat jou probeert neer te halen en je de afgrond wil intrekken, komt niet van God. Je mag weigeren te luisteren naar de stem die je probeert in schuld en schaamte te blijven duwen en die tegen je zegt dat het nooit meer goed zal komen. Dit zijn leugens die ons willen kapotmaken en gevangen willen houden en zelfs van Jezus willen weghouden. Jezus is gekomen om je vrij te zetten, je bij te staan in zijn genade en wonderen te doen in je leven. Bij hem is vergeving, redding en herstel. Ren naar hem en kom in de vrijheid. Laat gedachten die je proberen neer te halen afbreken door zijn waarheid en liefde. Je bent meer dan overwinnaar door hem die jou lief heeft.

0: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: Counting down!
4: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst.
3: Top 33!
4: Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
5: God Radio. Waken van licht.

radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

Glory. Glory. Glory.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
3: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
4: Nu te zien op New Faith Network.
5: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
6: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
4: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Nu te zien op New Faith Network.
5: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
7: Apparently the best writing comes straight from the heart.
8: So what's in your heart?
4: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

moedig en doe het. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld, want de Heere God, mijn God, zal met je zijn. Hij zal je niet loslaten en hij zal je niet verlaten, totdat je heel het werk voor de dienst van het huis van de Heere zult voltooid hebben.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why did you come?
2: Take away the stone. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
5: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
6: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
7: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
4: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken. En zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
7: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
8: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.

0: Wees sterk, wees moedig. U hoeft geen angst voor hen te hebben, want de Heere, uw God, zal bij u zijn. Hij zal niet tekortschieten en u niet in de steek laten. Je omstandigheden kunnen als vijanden voor je voelen. Maar God zegt, je hoeft geen angst voor hen te hebben. Zoals hij sprak tot zijn volk, zo spreekt hij vandaag tot jou. Hij is met je en zegt tegen jou, wees sterk en moedig. Geef niet op. Ik zie je zorgen en problemen. Ik ben bekend met je angsten en gedachten. Ik heb je zelf geweven in de moederschoot en ken je. Ik ben met je en laat je niet in de steek. God is een God van wonderen en daarom geloof ik dat je mag weten dat hij voor je uitgaat om je boven je omstandigheden uit te laten stijgen en je te brengen op een plek van rust, genezing en herstel.
1: Oh, oh. Calling all believers.
2: See nice.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl, klik op Magazine en bestel vandaag nog. Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was. De werkweek zit erop.
5: Woehoe!
4: De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je De Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op God Radio.
6: The Weekend Show.
7: The Weekend Show.
8: Dit is God Radio. De beste gospel en christelijke muziek. Het geluid van hoop.
9: Order number 17.
10: Boys and girls, the Lord Jesus Christ is the one who gives us new life, and he's doing a new thing for us.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
3: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden, zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De schrift noemt dit zonde, afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Wie hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat stand houdt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
7: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
8: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ruim 10 jaar geleden openbaarde God aan mij een enorm krachtige waarheid die mij bevrijdde van het juk van depressie. Ik leerde namelijk om niet elke gedachte in mijn hoofd ook werkelijk te laten nestelen en voor waar aan te nemen. Ik maakte kennis met dit krachtige principe toen ik mezelf in een enorme worsteling bevond en het leven niet meer zag zitten. Maar toen ik ging begrijpen hoe dit werkt, bracht het me in overwinning. Je kan hier trouwens alles over lezen in mijn boek Depressie Ontwapend, wat gratis te bestellen is via mijn website op tessavanholst.com. De Bijbel leert ons in 1 Korinthe 10 vers 4 en 5 dat we gedachten gevangen kunnen nemen en onder de gehoorzaamheid aan Christus kunnen brengen. We hebben de mogelijkheid, kracht en autoriteit gekregen om gedachten die niet uit God zijn en onwaar zijn de deur te wijzen en grondgebied in ons leven te ontzeggen. Zodat het niet als zaad gezaaid kan worden en dus ook niet gaat opkomen en vrucht gaat dragen in ons leven. Dus als ik je iets mee mag geven is het dit. Ga niet alles aannemen wat je denkt. God houdt van jou en heeft goede dingen voor jou. Weet dat je al het andere dus niet zomaar hoeft aan te nemen voor waar.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
4: What did you mean about going to Lazarus?
5: I said what I said.
3: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
6: Lord, why didn't you come?
5: Take away the storm. What is he doing?
3: Download nu de gratis app en start met kijken.
7: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
8: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, The Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
9: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
0: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden via god.radio/zaaimee.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de Schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
5: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
6: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ik heb gemerkt dat er een krachtig principe schuilt in de uitdrukking: alles wat je aandacht geeft, groeit. Ik hoor deze populaire uitspraak veel, maar dat is ook omdat het klopt. Alles wat we aandacht geven, krijgt meer ruimte. En alles wat meer ruimte krijgt, kan ook beter groeien. Vergelijk het met zaad in de grond. Als we het zaad voldoende water en voeding geven, goed verzorgen, voldoende zonlicht toelaten en onkruid verwijderen, dan kan het zaad goed groeien en vrucht dragen. Met andere woorden, als we goede dingen willen zien opkomen in ons leven, moeten we ook onze tijd en energie erin steken. Wil je meer rust, balans, meer positiviteit of wil je je gelukkiger voelen?

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
6: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
5: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
7: Er is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.

0: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De Schrift wijst op een dieper probleem: moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
6: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
7: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik ben er helemaal van overtuigd dat God een plan met je leven heeft en dat dat plan goed is. Je bent bestemd en je hebt een bestemming. Ik weet als geen ander hoe het is om je leeg en doelloos te voelen. Maar deze gevoelens zijn niet gegrond in de liefde van God. Wat er ook speelt in je leven, weet dat God van je houdt en een doel heeft voor je leven. In Jeremia 29 vers 11 zegt God tot zijn volk: "Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven." God sprak dit tot hen te midden van een periode van ballingschap. En zo kan jij je ook voelen, alsof je vastzit op een plek waar je niet hoort te zijn. Je ziet misschien geen plan of richting voor je leven. Toch is het God die ook tegen jou zegt: "Ik heb gedachten van vrede over je." Hij heeft je een toekomst gegeven en hoop. Daarin mag je je verheugen te midden van je omstandigheden. Je mag weten dat wat je vandaag voelt en ervaart niet blijvend is, maar voorbij zal gaan op weg in het plan van God voor je leven en de gedachten die Hij over je koestert.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why didn't you come?
2: Take away the storm.
1: What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
5: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
6: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
7: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
8: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl, klik op magazine en bestel.

0: publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
1: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled, goed ontmoeten.
3: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.

0: ook bevestigen met een tekst uit de Bijbel. In Psalm 34, vers 18 tot en met 20 staat namelijk het volgende. Wanneer zijn kinderen roepen, luistert de Heere. Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie. De Heere is heel dicht bij mensen met groot verdriet. Hij helpt hen die terneergeslagen zijn. Vele zorgen en problemen kunnen de gelovigen treffen, maar de Heere zal altijd voor uitredding zorgen. Wat je omstandigheden ook zijn, weet dat je het altijd mag uitroepen naar God. En dat Hij altijd naar je om zal zien en voor een uitkomst zal zorgen in je leven als je je vertrouwen stelt in Hem.
1: Oh, DJ, oh. DJ, DJ, DJ. Calling all believers. MC Knight.

0: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
4: 24 uur per dag, het geluid van hoop. Dit is God Radio.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
7: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen, maar de Schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
10: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
11: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
12: What did you mean about going to Lazarus? I said what I said.
11: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
13: Lord, why did you come?
12: Take away the storm. What is he doing?
11: Download nu de gratis app en start met kijken.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Os en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Er is kracht in het woord van God, ook voor jou. De Bijbel is geen gewoon boek. De woorden zijn als een medicijn voor je ziel, een lamp voor je voet en een licht op je pad. Het heeft de kracht om je leven te veranderen. Er zit leven in het woord. Het leert je hoe je de leugens van de vijand kunt herkennen en neerhalen. En tegelijkertijd leert het je te wandelen in de kracht van God. In deze onrustige wereld zoeken we naar allerlei wijsheid en inzichten voor ons leven. Maar Paulus zegt niet voor niets dat geloof wordt gebouwd in geest en kracht. En niet in wijsheid van mensen. Wijsheid is krachteloos als het puur vanuit mensen komt. Maar wijsheid die van God komt, geeft werkelijk kracht en bouwt je leven op in Hem. Zo mogen we ook zijn woord lezen, wetende dat het niet alleen woorden zijn in een boek, maar dat ze zijn doordrenkt met leven en kracht en dat het ons geloof bouwt. Het rust ons toe en zet ons vrij.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: Friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
0: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
6: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en god.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt. Maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
7: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
8: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en weet je dat God van je houdt en je wonderlijk heeft gemaakt? Maar echt, weet je dat? Besef je dat? Of twijfel je hieraan omdat je jezelf vaak tekort voelt schieten? Weet dan dat God goed is en je met een bedoeling op deze aarde heeft gezet. Je bent bedoeld en bestemd. Hij maakte absoluut geen fout toen hij jou schiep. Hij is een goede vader en weet precies waar hij mee bezig is. Het is door de gebrokenheid van deze wereld en onze vervelende ervaring dat vaak niet alleen ons zelfbeeld, maar ook het beeld van God en de manier waarop wij denken dat hij naar ons kijkt, verstoord kan raken. Daarom wil ik de woorden van David uit Psalm 139, vers 13 en 14 met je delen. U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepste van mijn ziel. Dit mag je weten. Je bent wonderlijk gemaakt en bedoeld door God zelf.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: De werkweek zit erop. De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op Guard Radio. The Weekend Show. The Weekend
4: Show. Geloof, hoop en liefde. Guard Radio.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat stand houdt. Dit was het goede nieuws.
8: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
9: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ze zeggen wel eens dat je aantrekt wat je uitstraalt. Ik geloof zelf niet dat alles in het leven maakbaar is, maar wel dat we een grote mate van invloed hebben over best veel dingen in ons leven. Daarom roept God ons ook op goede renmeesters te zijn over dat wat Hij ons heeft toevertrouwd. Hij weet immers wat de impact kan zijn van onze daden en woorden. Als we dagelijks negatief en mopperend door het leven gaan, zullen mensen niet graag in onze buurt zijn als ze op zoek zijn naar bemoediging, hoop, positiviteit en geloof. Maar als we iemand zijn die oog heeft voor anderen, ons vertrouwen in God stellen en positief in het leven staan, dan zullen mensen het prettig vinden om in onze buurt te zijn. In die zin zou je zeker kunnen zeggen dat we aantrekken wat we uitstralen. Uitstraling heeft te maken met wat er van binnen in ons leeft, in je hart. Daarom zegt Spreuken 4 vers 23 niet voor niks: bescherm je hart boven alles, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Wees dus op een goede en gezonde manier bezig met je hart. Dan komt het met die uitstraling wel goed. En met die aantrekking ook.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame. En helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
4: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
5: Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot Hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
6: Holy, holy, holy,
7: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord. Sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

0: Welkom bij Begin je dag met God, een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
1: In zijn brief aan de christenen in Rome schrijft Paulus over twee wetten. Hij schrijft over de wet van de geest die leven brengt. En hij schrijft over de wet van de zonde die tot de dood leidt. In Romeinen 8 vers 2 zegt hij: de wet van de geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood. Op aarde heeft elk land zijn eigen wetten die door haar inwoners moeten worden nageleefd. Als onderdaan van het Koninkrijk der Nederlanden leef ik naar de wetten van mijn eigen land. Ik ben vrijgesteld van de wetten van andere landen. Zolang ik in mijn eigen land ben, zijn buitenlandse wetten niet op mij van toepassing. Als jij in Christus opnieuw geboren bent, ben je door God verlost uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van zijn geliefde zoon, zegt Paulus in Colossenzen 1 vers 13. De wet van de zonde is niet langer op jou van toepassing, omdat jij een burger bent van het koninkrijk van God. Als kind van God is het onmogelijk om tegelijkertijd onder de wet van de zonde te leven en onder de wet van de geest te leven. Je kunt het vergelijken met zwaartekracht en magneetkracht. Als je iets uit je handen laat vallen, dan valt het op de grond. Dat is de wet van de zwaartekracht. Maar als je een magneet boven iets van ijzer houdt, dan komt het omhoog. Dat is de wet van magneetkracht. Nou, zo kunnen we de wet van de zonde vergelijken met de wet van de zwaartekracht. Deze kracht wil je naar beneden trekken. In het Koninkrijk van God geldt echter de wet van de geest. En hier gaat het om aantrekkingskracht van boven. Door de inwoning van de Heilige Geest komt er bovennatuurlijke kracht in jouw leven. Door de Heilige Geest word je aangetrokken tot Jezus en tot een heel nieuw leven van echte liefde, blijdschap en vrede. In Christus wordt werkelijkheid wat Paulus schrijft in Romeinen 8 vers 4. Ons leven wordt immers niet langer beheerst door onze eigen natuur, maar door de Geest.
0: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.

0: Dit is de Corrie ten Boom podcast. Met daarin een selectie van de mooiste toespraken die Corrie ten Boom heeft opgenomen voor TWR.
1: Ik wil eens een klein beetje vertellen wat ik geleerd heb over volledige overgave. Bent u bang voor de volledige overgave? Ik ga weer eens een paar woorden over dit onderwerp zeggen. De overgave aan onze heiland, den Heer Jezus. Ik heb wel eens een tijd gehad dat ik er bang voor was. Ik durf het niet aan hoor, zei ik. Je weet nooit wat dat voor consequentie met zich meebrengt. Ik durf het niet en ik weet ook niet hoe ik dat voor elkaar zal brengen. Hoe ik de moed zal opbrengen. Wat erg toch, hè, om zulke dingen van de Heer te denken, dat we bang zijn voor consequenties. Ik leerde iets dat ik nu aan u ga vertellen. U die ook bang bent en niet weet hoe het moet. U hoeft het niet in eigen kracht te doen. Of door een krachtige wil van jezelf. God wil in ons werken. Beide het willen en het volbrengen. Kijk, het begin is wat we noemen bekeren. Het omkeren naar de Heer Jezus. Je leeft als het ware met je rug naar God. En nu 180 graden omkeren naar Hem toe. Dat is die heerlijke eerste stap. Dan maakt Jezus je een kind van God. Maar nu moet het kind van God groeien. En dat betekent alsmaar weer een leggen van je zwakke hand in de sterke hand van Jezus. Die met ons wil gaan en ons wil leiden. Je omstandigheden, je familie, je zorgen, je werk, je problemen. Ook je lijden, als dat er is. We moeten in ernstig bidden het antwoord vinden. God, die zo machtig is en zo vol liefde, wil zelf in ons werken om alles wat verkeerd is weg te nemen, over te geven aan Hem.

0: Hij was heel intelligent. Hielp me een boek te corrigeren dat ik in het Engels geschreven had. Op een avond hadden we het erover dat ook zo'n verschrikkelijke ervaring als hij had, dat hij die moest overgeven. Ik vertelde hem dat Betsy, mijn zuster, in het concentratiekamp tegen me zei: we moeten niet denken en praten over wat ons leven vroeger was, of wat we straks als we vrij zijn gaan beleven. We moeten ons gevangenen zijn, helemaal overgeven aan den Heer. Dan kunnen we het aanvaarden. 'S nachts hoorde Chris bidden: Lord, make me willing to be made willing to surrender all. Heer, maak me gewillig om gewillig gemaakt te worden mijn leven en alles, ook mijn verlamming, over te geven aan u. De volgende morgen was zijn gezicht stralend van vrede en vreugde. Als er iets is dat u niet kunt en durft over te geven, bid dat gebed. Heer, wilt u mij gewillig maken, bereid te zijn me helemaal over te geven. Als u dat bidt, gaat onze liefdevolle heiland dat in u doen. Jezus had een leven van volledige overgave. Hij heeft u duur gekocht. Hij leeft in uw hart met zijn heilige geest. U hebt hem gehinderd met uw angst en met uw niet willen. Hij verlangt om u te helpen. Vertrouw hem door uzelf geheel aan hem over te geven. De Duitsers zingen: Eens meer der Liebe mich versenken. Je te werpen in een oceaan van liefde. Ja, dat is overgave aan de Heer. Het kan niet heerlijker. Niet meer ik, maar Hij. Hij in mij, ik in Hem. Als je een lege fles in een oceaan werpt, is het meteen gevuld en omhuld met oceaanwater. Als je in volkomen overgave je werpt in Jezus' armen, ben je vervuld en omhuld met een oceaan van Gods liefde.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze Corrie ten Boom podcast. Wilt u meer horen? Ga dan naar twr.nl of kijk in uw favoriete podcast app. Reageren kan via contact@twr.nl.
2: God Radio. Je radio leeft weer.
3: Dit is Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio.
4: This week I've started a series entitled Living in the Balance of Grace and Faith. This is one of the most important things that God has ever shown me. I say that about a lot of things because everything the Lord showed me is important, but this really is a foundational truth. And this is a book that I wrote, I couldn't even tell you, but it was probably back in the 80s. This is probably over 40 years ago. It's the very first book that I ever wrote. It's been improved upon, amplified since the first one, but this is the first book that I ever wrote, and I'm giving this away as a free gift to you. We are encouraging people to give something, but we want you to have this because I know what this has done for me, and I know what it'll do for you. So I've been talking about living in the balance of grace and faith. I base this primarily on the scriptures out of Ephesians chapter 2, verse 8, where it says, "For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves. It is a gift of God, not of works, lest any man should boast." And so it says you're saved by grace through faith. You aren't saved by grace alone. You aren't saved by faith alone. You're saved by the combination. Grace is God's part. Faith is our part. Grace is something that is independent of us. It has nothing to do with us. If it had any connection to us and our performance, then it wouldn't be grace. And so that's God's part. He does everything by grace. He moves by grace. It is the mercy and the grace of God. He does not respond to our faith. Most people believe faith is what we do to get a positive response to God, but faith is actually, biblical faith, is nothing but a positive response to what we believe God has already done by grace. Man, those are such important things. It took me 20 years of praying and seeking the Lord to get the understanding that I just said.

Bedankt voor het luisteren naar Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio. Aangeraakt door dit onderwijs? Deel met ons via andrewwomack.nl. Onze hulplijn is er voor jou. Voor vragen over ons onderwijs. Voor gebed of bemoediging. Maar ook praktische info over de boeken en uitleg van Andrew Womack. Ons onderwijs op Caris Bible College. Of de aankomende evenementen. Kijk op andrewwomack.nl voor de tijden waarop je onze telefoonmedewerkers kunt bereiken voor vragen of gebed. Zijn we even niet bereikbaar? Spreek je boodschap in en dan bellen we je uiteraard terug. Meer info op andrewwomack.nl.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl, klik op Magazine en bestel.

0: Tisseltof. Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke Bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why didn't you come?
4: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: Nu te zien op New Faith Network.
7: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
8: Apparently the best writing comes straight from the heart.
9: So what's in your heart?
6: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
10: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
11: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding, waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
12: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it. But I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Love, Hope en Liefde. God Radio.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
3: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de Schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
5: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
6: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst. Struggle jij ook wel eens met loslaten of vergeving? Soms moet je er oké mee zijn dat je de sorry die je graag wilt hebben nooit zult krijgen. Ik dacht vaak dat ik dit nodig had om verder te kunnen in het leven. Maar ik leerde dat dit niet nodig is en het me zelfs gevangen hield zolang er geen afsluiting was. Ik leerde dat het goed is te vergeven door te zien op Gods liefde. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. Niemand is perfect en het is beter te vergeven dan vast te houden aan eigen gerechtigheid en het willen krijgen van erkenning voor je pijn. Dan raak je ook niet verbitterd en kun je in liefde loslaten en zelf herstellen. Laat een seizoen in je leven niet een gevangenis worden. Laat gebeurtenissen niet je toekomst en bestemming bepalen. Laat je identiteit vormen door God en niet door je pijn. Word die persoon die lief heeft en een voorbeeld is voor anderen. En besef dat niet iedereen bedoeld is om altijd in je leven te zijn. Sommige mensen zijn bedoeld om tijdelijk met je op te trekken. En hoe je ook uit elkaar gaat, wees dankbaar voor de tijd dat je van hen hebt mogen leren. Juist ook in dat moment van pijn.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst. Top 33! Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
1: 24 uur per dag, het geluid van hoop.
2: Dit is God Radio.

0: Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.
1: Out of the depths I cry to you. Lord, hear my voice. Let your ears be attentive to my cry for mercy. God, can you hear me? I'm silently screaming, I can't let it show on my face. My addictions are beating me down. I bottle the mold and I chase. I'm at

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame. En helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing: vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
5: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
6: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Wist je dat lachen ervoor zorgt dat er positieve stofjes, ook wel gelukshormonen genoemd, in je hersenen worden aangemaakt die ervoor zorgen dat je blijer wordt? Het blijkt zelfs zo te zijn dat je er meer ontspannen van raakt, dat je energie een boost krijgt en dat het je helpt positiever in het leven te staan. Wauw. Maar wist je dat dit ook al zo is als je alleen al oprecht glimlacht naar mensen? En wees eerlijk, we worden allemaal vrolijker van glimlachende en lachende mensen. Een lach heeft dus een enorm positief effect. Niet alleen op anderen, maar ook op jezelf. Zoals in Spreuken 17, vers 22 van de Bijbel zo mooi staat: een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren. Ik zeg hiermee absoluut niet dat je moeilijkheden moet ontkennen, maar ik nodig je wel uit door alles heen bewust regelmatig te lachen en te glimlachen, zodat het je helpt positiever en krachtiger in het leven te staan.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog.
2: Herstelteam, Nederland, waar het woord leven wordt.
3: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
4: What did you mean about going to Lazarus?
5: I said what I said.
3: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
6: What? What did you...

0: take the way of the storm.
1: What are they doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
3: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken, maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio? En weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio. En laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof.